0: Radio Blend.
1: Muziek met inhoud.
0: Gesprekken die blijven hangen.
1: Zo begin je dag met Cuba,
0: Veronica
1: en Jasmine.
0: NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app.

0: and soul. Blend.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. In de eerste helft van dit jaar sloot ruim 8% van de starters zo'n lening af. Dat was vorig jaar in dezelfde periode 6,4%. De lening wordt door steeds meer gemeenten aangeboden. Dat moet het kopen van een eerste woning makkelijker maken. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. Forum voor Democratie heeft een vervanger gevonden voor Tweede Kamerfractievoorzitter Lideweide Vos, die met zwangerschapsverlof is. Haar kamerzetel wordt ingenomen door Im Albiati. Zij was eerder voorzitter van de jongerenbeweging van Forum en ook stond ze op nummer 11 bij de laatste kamerverkiezingen. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen deze maand vanuit de Verenigde Staten, melden Britse media. Ze gaan samen met hun zoon en dochter naar een woning buiten Londen. Daar beginnen de kinderen volgende maand op een Britse school. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar de VS. Ze stopten toen met hun werkzaamheden voor het Koningshuis. Het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø/Glimt. De eerste play-off-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Volgende week, dinsdag, is de return. Het weer, in het westen buien, mogelijk met onweer en hagel. In het oosten blijft het tot 's ochtends droog. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag in het hele land kans op regen en ook kans op onweer. En het wordt dan zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Word wakker met de beste classics en het laatste nieuws in The Morning Show. Of luister naar de podcast Family Tea, waarin comedian Lovella Tellisfort alles met haar zusje en moeder bespreekt. Of geniet van de nieuwste hip-hop hits van Phonics. Radio, podcast, muziek. Download nu, gratis, NPO Luister-app.

0: and soul. Blend. 4 uur.
1: Lars Militia met het NOS-journaal. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt met ballistische raketten. Bij de aanval zijn volgens Oekraïne 6 mensen omgekomen. Ruim 20 mensen raakten gewond. Er zijn woongebouwen geraakt. Ook raakte een kinderziekenhuis beschadigd. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. In de eerste helft van dit jaar sloot ruim 8% van de starters zo'n lening af. Dat was vorig jaar in dezelfde periode 6,4%. De lening wordt door steeds meer gemeenten aangeboden. Dat moet het kopen van een eerste woning makkelijker maken. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. De Noordzee is sinds de eerste metingen niet zo warm geweest als afgelopen weekend. Bij Hoek van Holland is een temperatuur gemeten van 21,5 graden. Dat is 0,1% meer dan het record van 8 jaar geleden. De warmere Noordzee kan gevolgen hebben voor het zeeleven, zo zwemmen vissen naar andere gebieden. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook een zoon en dochter komen mee. Die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden in 2020 naar Californië in de Verenigde Staten. Ook legden ze toen hun taken neer voor het Britse koningshuis. Het weer. In het westen buien, mogelijk met onweer en hagel. In het oosten blijft het tot 's ochtends droog. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag in het hele land kans op regen en ook kans op onweer. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

I just can't get enough of your love, baby. Just a touch.

Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de allerlei...

Lars Militse met het NOS-journaal. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt met ballistische raketten. Bij de aanval op de stad zijn volgens Oekraïne 5 mensen omgekomen. Ruim 20 mensen raakten gewond. Er zijn woongebouwen beschadigd en ook raakten de ruiten van een kinderziekenhuis beschadigd. Er viel ook een dode in een voorstad van Kiev. Er worden meer startersleningen afgesloten. Met zo'n lening kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen werden afgesloten op Texel en in Lelystad. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook hun zoon en dochter komen mee. Die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden in 2020 naar Californië in de Verenigde Staten. En ook legden ze hun taken toen neer voor het Britse koningshuis. Het dodental van een mijnongeluk in de Centrale Afrikaanse Republiek is opgelopen tot ruim 100. Eerder werd nog gesproken van zeker 30 doden. Een deel van een goudmijn stortte in. Het ongeluk gebeurde in een regio waar vaker mijnongelukken zijn. Het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø Glimt. De eerste play-off-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0-nederlaag tegen de Nooren, maar in de 86e minuut scoorde Bisschoff nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de return in Noorwegen. Het weer, her en der wat buien bij een graad of 14. Later vandaag ook meer regen met kans op onweer. Tussendoor wat zon en het wordt 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Word wakker met de beste classics en het laatste nieuws in The Morning Show. Of luister naar de podcast Family Tea, waarin comedian Lovella Tellisvoort alles met haar zusje en moeder bespreekt. Of geniet van de nieuwste hip-hop hits van Phonix. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.

Soul. Blend. 6 uur. Lars Militsa met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht bestookt vanuit Rusland. Het gebeurde volgens de burgemeester met ballistische raketten. Daarbij zijn onder meer woongebouwen geraakt. Ook raakten de ruiten beschadigd van een kinderziekenhuis. 5 mensen in de stad kwamen om het leven. 6 doden viel in een voorstad. Er worden meer startersleningen afgesloten. Daarmee kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook hun zoon en dochter komen mee. Die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar Californië in de Verenigde Staten. Ook legden ze toen hun taken neer voor het Britse koningshuis. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. En het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bode Glimt. De eerste play-off-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0 nederlaag tegen de Nooren. Maar in de 86e minuut scoorde Bisschop nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de return. Het weer. Op de meeste plekken is het droog, bij een graad of 14. Later vandaag kans op regen, soms ook met onweer. En tussendoor wat zon, bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Q, je bent echt gek, man.
1: Nee, jij bent gek.
0: Hoezo?
1: Wil je die gekkigheid horen? Dan moet je luisteren naar de Morning Show op NPO Blend. Van maandag tot en met vrijdag tussen 7 en 10. Lekker wakker worden met elkaar. NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app.

0: Show. Blend. 7 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht bestookt vanuit Rusland. Dat gebeurde volgens de burgemeester met ballistische raketten. Daarbij zijn onder meer woongebouwen geraakt. Ook raakten de ruiten beschadigd van een kinderziekenhuis. 5 mensen in de stad kwamen om het leven. Een 6e dode viel in een voorstad. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. In de eerste helft van dit jaar sloot ruim 8% van de starters zo'n lening af. Dat was vorig jaar in dezelfde periode 6,4%. Het kadaster weet wel waarom het aantal startersleningen is gestegen.
1: Als je landelijk kijkt, zijn er ook gewoon meer gemeenten die het zijn gaan aanbieden. En binnen gemeenten zien we ook wel een toename. En ik denk dat een mogelijke verklaring daarvoor is dat de woningprijzen gewoon gestegen zijn. Dus in die zin wordt het vooral voor starters gewoon nog weer wat moeilijker om een woning te kunnen kopen.
0: De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. Een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Abcoude voelen jongeren zich minder veilig op straat. Daarvoor voelden ze zich ook onveilig, maar nu hebben ze het er meer over, blijkt uit een rondgang van NOS Stories. Vooral vrouwen voelen zich onveilig op straat. Ze zetten vaak hun live-locatie aan of appen als ze thuis zijn. De droom van Champions League voetbal in Nijmegen lijkt al na de eerste play-off-wedstrijd in duigen te vallen. NEC ging in eigen huis onderuit.
2: NEC verliest in eigen huis met 1-3 van Bodø/Glimt en moet het volgende week in Noorwegen gaan doen. Maar dat wordt heel erg moeilijk.
0: Volgende week dinsdag is de uitwedstrijd in Noorwegen dus. Het weer op de meeste plekken droog. Later vandaag kans op regen, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
3: BNN Vara, Cuba en Jasmine.

0: koppeltje. Bow Wow en Sierra hoorde je met Like You in de Morning Show op NPO Blend. En daarvoor Mary J. Blige en George Michael met hun versie van Ass.
1: The Morning Show. Cuba en Jasmine.
0: En op de show maar meteen goed te beginnen. Hoe zeg je ass als je niet ass bedoelt?
2: Dus ass.
0: Ik bedoel geen kont. Ik bedoel gewoon
2: A-S.
0: Als.
2: Als, ja.
0: Ja.
2: Oh, ass.
0: Klinkt toch als ass, toch? Goed, een goedemorgen zonder zorgen. 6:11 op je donderdagochtend. Goed dat je erbij bent. Het is 20 augustus vandaag. Cuba en Jasmine hier in de studio van NPO Blend. Hoe ga je, Jasmine?
3: Ja, ga goed.
0: Ja? Trek je het een beetje, die regen?
3: Nou, ja, ik heb er gewoon voor gezorgd dat ik dan lekker alles in huis heb, boodschapjes heb gedaan en dat ik dan niet meer naar buiten hoef.
0: Oh, wat goed.
3: Gewoon lekker cozy met een vliesdekentje op de bank.
0: Met de baby en de chihuahua.
3: Ja, precies.
0: Op de bank.
3: Heel cozy.
0: Okay.
3: Jij?
0: Ja, daar is het weer wel voor, inderdaad. Ja, ik ben toch een beetje buiten geweest en daardoor toch wat regendruppels gepakt.
3: Ja.
0: En ik had mij voorgenomen, ik heb dus twee dingen voorgenomen. Geen Red Bull meer drinken,
3: ja.
0: Dan zeg ik toch het merk.
3: Oei.
0: Energiedrankje bedoel ik. En joggen.
3: Oh.
0: Alleen joggen gaat me niet goed af. Zeg maar, ik ren dan naar buiten en dan regent het en dan ren ik weer naar binnen. Dus ik denk dat ik weer wat dikker ga worden.
3: Kan je niet door je huis joggen?
0: Ja, dat ook, ja.
3: Maar joggen, je kan ook gewoon wandelen, toch? Gewoon lopen.
0: Ja, maar het gaat me meer om de regen.
3: Oh, oké. Okay.
0: Dat ik gewoon zie dat het regent en ik dan denk van ja, dat gaan we gewoon niet doen, joh.
3: Ik zie gewoon soms bij mij staan diehards mensen die gewoon joggen, hoor.
0: Ja?
3: Ja? Ja, dan denk ik altijd, oh, respect. En dan ga ik lekker naar binnen.
0: We zijn niet van suiker gemaakt. En over suiker gesproken, dit is een grote hit van D'Angelo. Zijn allereerste van zijn eerste album. En die heet dus ook Brown Sugar.

Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de

0: moment, want we gaan naar een klassiekertje.
1: Jasmine's Classic.
2: Ja, je weet, ik ben natuurlijk mega fan van één artiest die helaas niet meer onder ons is.
0: Oh, wie dan?
2: Ja, Michael Jackson natuurlijk.
0: Yay, de King of Pop.
2: En ik weet nog heel goed toen het album Invincible uitkwam.
0: Ja.
2: Waar ik toen was. En ik dacht echt, helemaal toen de tijd. Er komt een nieuw album uit van MJ. En er staan natuurlijk wel tracks op waarvan ik natuurlijk heel erg aanga. Maar er is ook één track waarvan ik denk die is een beetje, niet helemaal ondergesneeuwd, maar die krijgt niet de credits
0: die hij verdient.
2: Die hij verdient, ja. En helemaal omdat het, de tekst is echt een soort van liefdesverklaring naar de vrouw toe. En zo zoet. Dus je kan ook denken, het is echt meer zoet. But I love it. En ik vind het gewoon een heerlijke track. Dus ik dacht, ik ga deze voor jou draaien vandaag.
0: Oké, en welke is dat?
2: Heaven Can Wait van Michael Jackson.

0: Als je net zo bent als Jasmine en ik, dan heb je meegeschreeuwd met die oh, get me home, Foxy Brown en Blackstreet.
1: Het NPO Blend weer.
2: Op de meeste plekken is het droog bij een graad of 14. En later vandaag kans op regen, soms ook met onweer. En tussendoor ook wat zon bij een graad of 20. Morgen breiden de buien opnieuw over het hele land uit. Het wordt maximaal 21 graden.
0: Hoe is het met het weekend? Want er is Lowlands, ik sta op een boot te hosten. Wat gebeurt er dit weekend?
2: Ja, het schijnt wel dat het weekend wel iets droger is. Dus hopelijk heb je mazzel.
0: Ja?
2: Ja.
0: Oh, dat zou wel mooi zijn.
2: Ja, anders is het gewoon een wet t-shirt contest, toch?
0: Een wet t-shirt contest?
2: Ja joh, gezellig.
0: Ja. Get Cuba Sick contest wordt het dan zo'n beetje, toch?
2: Nee, dat willen we ook niet.
0: Hé,

0: tijd op You Should Be Mine.
1: Wake up call.
0: We gaan naar de kraamzorg, want door grote personeelstekorten is het niet meer vanzelfsprekend dat je als ouders na de bevalling thuis door een kraamhulp wordt geholpen.
2: In 29 van de 42 kraamzorgregio's geldt inmiddels code rood.
0: Code rood?
2: Ja, om toch zorg te krijgen logeren ouders met hun pasgeboren baby steeds vaker in een kraamcentrum. En deze zomer zijn er 14 centra tijdelijk of permanent open gegaan. We praten erover met verloskundige Jennifer Da Conceição van Verlosmoeder. Zij begeleidt zwangere en nieuwe ouders in de omgeving van Rotterdam en zet zich in voor persoonlijke en gelijkwaardige geboortezorg. Goedemorgen, Jennifer.
3: Goedemorgen.
2: Hey, wat merk je zelf van deze situatie?
3: Ja, het is elke zomer is het wel echt een probleem geweest. Maar deze zomer is het natuurlijk ook weer een stuk heftiger. Waarin je ziet dat zorg wordt ingekort. Maar dus ook zorg wordt verzameld in heel veel centra's.
2: En je zegt de zomer. Waarom specifiek zomer?
0: Ja.
3: Omdat in de zomer zien we dat ook nog eens een keer heel veel personeel vaak op vakantie gaat.
2: Ah.
3: Dus in de zomer is het tekort vaak nog heftiger dan buiten de zomer.
0: En nu moeten ouders dus uitwijken naar kraamhotels?
3: Ja, klopt. Zodat we, ja, waar je normaal gesproken een kraamverzorgster hebt, één op één.
2: Ja.
3: Kan één kraamverzorgster bijvoorbeeld 3 of 4 gezinnen tegelijk helpen.
2: Jeetje, wat heftig. Ook voor zo'n kraamhulp, weet je. Dat je dan van de een naar de ander moet hoppen, zeg maar.
3: Ja, dat gaat heel erg snel. Dus je kan je voorstellen dat een uurtje naast iemand zitten om aan te horen hoe de hele transitie naar ouderschap is, dat vervalt eigenlijk een beetje.
2: Ja.
3: En natuurlijk het helpen met borstvoeding, dat ziet er gewoon een stuk anders uit dan in zo'n kraamhotel.
2: Ja, ik bedoel, ik heb echt de meest fantastische kraamhulp ever gehad. Patricia, shout-out. die gewoon echt uren bij mij thuis was. En ook zelfs voor me ging koken. Echt dat je echt die persoonlijke aandacht kreeg. Wat je gewoon echt nodig hebt als ouder van een pasgeboren baby.
3: Ja, en voorop staat dat we natuurlijk hartstikke blij zijn dat er een mogelijkheid is om zorg zo te krijgen.
2: Uh-huh.
3: Maar het vervangt het absoluut niet.
2: Nee, als je kraamhulp dan in een hotel krijgt en thuis, ja, dan mis je dan ook wel weer het beeld van thuis, toch? Waar je als kraamhulp mensen kan helpen.
3: Zeker. Soms is het de eerste keer dat we bij de mensen thuis komen. En mensen hebben ook vaak gewoon een trots. Dus er zijn niet altijd hulpvragen die in een spreekkamer gesteld worden. En soms komen we thuis in een situatie waar we zien, er zijn toch minder spullen aanwezig. Of er zijn spullen aanwezig die toch niet helemaal veilig voor zo'n baby zijn.
2: Ja.
3: En dat zijn dingen die wij toch thuis opmerken. Want als wij iemand alleen in een kraamhotel zien, ja, dan missen we dat soort dingen.
0: Ja, critici die zeggen dat er bezuinigd kan worden op de kraamzorg thuis, omdat wij in Nederland uniek zijn met de dagenlange zorg aan huis. Hoe zie jij dat?
3: Ik denk als je de algemene volksgezondheid en de gezondheid van moeder en baby voorop stelt, dan ga je niet bezuinigen op de zorg die juist ervoor zorgt dat de volksgezondheid verbetert. Dus ik vind het een bizarre gewaarwording.
2: Ja, het is code rood. De sector loopt op zijn tandvlees. Verwacht je dat er snel actie wordt ondernomen?
3: Ik ben bang dat er pas een probleem moet ontstaan waarbij een moeder of kind echt problemen gaat ondervinden voordat de politiek het serieus gaat nemen. Het is gewoon een baan die gewoon te slecht wordt betaald. We hebben in corona gezien dat het al belangrijk is om in de zorg goede mensen te hebben.
2: Ja.
3: Maar daar moet ook echt wel wat tegenover staan, want je geeft heel veel op in flexibiliteit en in aandacht in de zorg.
2: Ja.
3: En daar moet de politiek gewoon achter gaan staan.
2: Ja, absoluut. Dankjewel verloskundige Jennifer Da Conceição. Meer over Jennifer vind je op verlosmoeder.nl. Bye, bye, bye.

0: Over precies een maand is het te vinden in de 013 in Tilburg. Ella May gaat optreden op 21 september daar. En ze komt dan met haar Do You Still Love Me tour. En Do You Still Love Me is haar laatste album. En daar staat deze 100 ook op. Zullen we weten of je nog van haar houdt, Jasmine?
1: Hey, ik heb een vraag aan jou, hè?
0: Ja.
1: Ga je naar de gym?
0: Ga ik naar de gym?
1: Ja.
0: Ja, waarom vraag je me dit zo live op de radio? Zullen we even voor het blok?
1: Nee. Maar ben je nog, ik heb altijd, als ik naar de gym ga, dat ik, wanneer ik de Cindy Crawford oefening doe. Weet je wel welke ik bedoel?
0: De Cindy Crawford oefening?
1: Ja.
0: Die klinkt wel heel oud.
1: Ja, ik ben ook oud. In haar tijd was ze echt de shit, hè?
0: Hoe oud is Cindy Crawford? 60?
1: Geen idee eigenlijk.
0: Dus ik ga het nu googlen voor
1: je. Oké, ik ga het nu googlen.
0: Maar leg uit, wat is die oefening?
1: Ja, dat is dan zeg maar dat je op zo'n apparaat zit en dan moet je je benen zeg maar spreiden.
0: Oh ja.
1: Voor je oude thighs, zeg maar, weet je wel?
0: Ja.
1: En dan had ik altijd het gevoel dat er dan mannen de hele tijd zo aan het kijken waren.
0: En naar hoe jij je benen spreidt?
1: Ja.
0: Oh,
1: en
0: ja.
1: Dat vond ik echt irritant. Maar ben je ook zo iemand die dan...
0: 60 is inderdaad.
1: Nou, kijk, had je het goed gegokt. Ben je dan ook zo iemand die dan in de gym ook naar vrouwen loert?
0: Om heel eerlijk te zijn, ik ben verhuisd en heb nu even geen gym abonnement.
1: Mm-hmm.
0: Maar nee, en ik heb ook dat mannen naar me aan het kijken zijn als ik in de gym ben.
1: Oh, oké. Okay.
0: Maar dat zijn dan van die gasten, die zijn dan bezig met bepaalde gewichten.
1: Mm-hmm.
0: Die kijken dan naar je en als je terugkijkt, dan is het een soort van wat kijk je. Dus iets te veel testosteron of anabolen.
1: Ja. Maar je hebt nooit zoiets gehad van... ik ben in een gym, ik zie een leuke vrouw en daar ga ik op afstappen.
0: Ja, die pakjes, hè. Soms zit het zo strak allemaal dat je denkt van...
1: Maar stap je er dan wel op af of niet?
0: Ik heb nog nooit iemand versierd in de gym, nee.
1: Nee.
0: Maar ik voel me ook altijd een beetje ielig in de gym. Weet je wel, want dan lopen er van die gasten die er elke dag trainen. Dus ik voel me ook niet op mijn mooist daar. Loop ik daar in mijn blend t-shirt.
1: We gaan er straks even over bellen. Want dan krijgen we tips over hoe je dan iemand het beste kan aanspreken in de gym.
0: In de gym?
1: Ja.
0: Op een wel goede manier.
1: Op een goede manier.
0: Niet, hey jij daar.
1: Nee.
0: En pst.
1: Nee, dat zeker niet. Nee, dat doen we al absoluut niet.
0: Zometeen tips daarover.
1: Ja.
0: Na de headlines van 8 uur. Voor die tijd nog een hele grote hit van Nelly. Die je misschien wel kan meeschreeuwen. Gaat een beetje over geld, hè?

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Starters sluiten bijna 3 keer zo vaak een starterslening af als 5 jaar geleden, meldt het kadaster. Met zo'n lening kunnen ze makkelijker een eerste woning kopen. Vooral in Lelystad is die in trek. Bijna de helft van de starters maakt er gebruik van. Deze makelaar vertelt hoe dat komt.
1: Je ziet in Lelystad eigenlijk best nog wel een grote groep woningen die in aanmerking komt voor de starterslening. En ik spreek gewoon veel starters die zonder die starterslening gewoon simpelweg niet kunnen kopen.
0: Ook op Texel worden veel startersleningen afgesloten. De Oekraïnse hoofdstad Kiev lag vannacht weer onder vuur. Er zijn zeker 8 doden gevallen, 10 mensen raakten gewond. Rusland bestookte onder meer woongebouwen met ballistische raketten. Oekraïne komt middelen tekort om die snelle raketten te onderscheppen. Bijna een week na het uitbreken van de natuurbrand in de Hoge Venen in België is het vuur nog niet onder controle. De brandweer had vannacht moeite met blussen vanwege het stormachtige weer. Daardoor was het zicht slecht en zijn bomen omgevallen. De brand in de Ardennen is een van de grootste natuurbranden ooit in België. De 6 miljoen euro die het Cultuurfonds vorig jaar vrijmaakte voor leningen aan culturele instellingen is bijna op. 8 instellingen hebben nu zo'n langlopende lening met lage rente. Maar ook andere musea en theaters willen er graag in krijgen en hebben de aanvraag gedaan, zegt het fonds.
2: Kennelijk geeft dat dus ook aan dat hier een enorme behoefte aan is. Dus dat is heel erg mooi. Het is alleen jammer dat we nu heel even hebben moeten stoppen. Maar hopelijk snel weer verder.
0: Onder meer Museumpark Archeon en Museum Domburg hebben een lening via het Cultuurfonds. Het fonds heeft 7 miljoen euro extra nodig voor nieuwe leningen. Het weer op de meeste plekken droog. Later vandaag kans op regen, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. Ook morgen geregeld regen en fris en dan een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.

naar Bridge the Gap, waar actualiteit, humor en de lekkerste muziek samenkomen. Of ontdek het belangrijkste nieuws in een paar minuten in de podcast Lang Verhaal Kort. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.

0: En dat is natuurlijk DJ Premier en Guru samen. Guru is er helaas niet meer. Het is 8:10 en je luistert naar de Morning Show op NPO Blend.
1: The Morning Show, Cuba en Jasmine.
0: Ik weet niet waar je bent op dit moment, maar wij zitten in een studio in Hilversum en we kijken uit het raam en we zien zo waar.
2: Een
0: zonnetje! Yay!
2: Lekker! Hoe blij kan je zijn, hè, na die bloedhitte.
0: Want daar is hij weer.
2: Ja.
0: Ja, er is altijd iets te klagen, Jasmine. Zeker. Dat hoort een beetje bij het leven. Je moet iets te vertellen hebben en klagen is heel makkelijk. We gaan het even hebben over een track die we zo meteen gaan draaien. En die komt van de groep Black. Een girl group uit de 90s natuurlijk. Black staat echt ergens voor, hè? Weet je dat?
2: Nee.
0: Het is een afkorting.
3: Oh, we were actually Ronald Lopez's group first, which is
2: Left Eye's brother.
3: Yes, okay. And he had a partner. They had a production house called Black House. Mm-hmm. And we were the first group off of Black House. And so they were like, you're the first group? Let's name you guys Black. And we were like, okay. And it was spelled B-L-A-Q-U-E. Mm-hmm. But we always wanted it to mean something. And Ronald Lopez came with this acronym. And it was
4: Believing in Life and Achieving a Quest for Unity in Everything.
5: There we go.
3: Yeah. That's Black.
2: Wow.
0: Het klinkt ook wel alsof er even iemand anders bij moest komen. Een ander lid van Black om te zeggen...
2: And everything.
0: And it was Believing in Life and Achieving a Quest for Unity and Everything. Yeah. En ook die laatste E, want je schrijft Black dus inderdaad met een Q en een E aan het einde. And Everything.
2: Ja.
0: Het was zo van, we hebben nog een E. Wat gaan we daarmee doen? Ah, alles.
2: Alles gewoon. Alles gewoon. Ja, het staat voor alles.
0: We hebben het over Black die je nu hoort met I'm Good.

0: Rafael Sadiq en Q-Tip, Get Involved. Je luistert naar de Morning Show op NPO Blend en we kijken uit naar vanavond. Wordt wel in de late uurtjes, maar je kan vanavond kijken naar een versus battle tussen Joe en Donald Jones.
1: Ja,
0: niet helemaal gelijke strijd,
1: nee.
0: Hè? Twee R&B-legendes natuurlijk, maar de een heeft 13 albums, Joe dan. En Donald Jones heeft er 7.
1: Ja.
0: Wist ik ook niet eens van Donald Jones.
1: Nee.
0: Ik bedoel, die man heeft 4 hits of zo en that's it.
1: Oh.
0: Toch, You Know What's Up kennen we, Where I Wanna Be, Shorty, This Love. En verder kan ik niks meer opnoemen.
1: Nee, ja, en Joe is wel echt een fenomeen. Althans, ja.
0: I wanna know.
1: Ja, ik had echt al zijn CD-albums in mijn mapje.
0: Ja. En ook volle bak nog toen hij vorig jaar optrad in de Ahoy in Rotterdam.
1: Ja, dit is natuurlijk een gespeelde wedstrijd, hè?
0: Ja, dat denk je wel, ja. Versus is natuurlijk een soort van vriendschappelijke wedstrijd.
1: Maar het blijft wel leuk, toch? Ze gaan allebei optreden.
0: En er is één legendarische van de Lux versus Dipset. Mocht je die niet gezien hebben, kijk eens op YouTube. En dan zijn ze wel echt aan het strijden.
1: Oh ja?
0: Maar bijvoorbeeld Snoop Dogg en DMX, die waren gewoon een soort van...
1: Een concert aan het
0: vriendschappelijk
1: geven.
0: Plaatjes aan het afspelen. Van,
1: heerlijk.
0: Ik heb deze ook en jij hebt deze ook. En ik vind jou goed en ik vind jou goed. En zo.
1: Alleen maar broederliefde.
0: Liever heb je die strijd natuurlijk.
1: Ja. Maar goed, dit is natuurlijk... Ik hoop gewoon dat ze allebei gewoon leuke optredens gaan geven.
0: Op de website complex.com kon je al stemmen op voor wie je bent.
1: Mm-hmm.
0: 67% van de stemmers is voor Joe en 33% voor Donald Jones.
1: Oei, pijnlijk.
0: Toch? Dus het is echt voor de leuk gewoon deze wedstrijd.
1: En waar kan je het zien vanavond?
0: Ja, dus bij Apple Music. Ik zat ook al even te zoeken. En er zijn natuurlijk plekken die het gewoon gaan uitzenden. Maar Apple Music moet je aanzetten.
1: Okay.
0: Dan kan je daar kijken, want het is dus een samenwerking tegenwoordig, Versus.
1: Ja.
0: En anders kan je gaan naar Versus TV op Instagram. Want vroeger was het allemaal op Instagram.
1: Ja.
0: Begon in de coronatijd, hè?
1: Ja.
0: Ze dachten, we moeten iets online gaan doen. En ik heb zelf toen nog één georganiseerd voor een ander radiostation.
1: Echt?
0: Ja, zeker. Naar aanleiding hiervan, omdat we ook iets wilden doen. En toen hebben we Busy laten strijden tegen Pook.
1: Okay.
0: En die gingen uiteindelijk push-ups tegen elkaar doen en breakdansen tegen elkaar. Ik heb er nog filmpjes van. Dus we hebben het ook in Nederland geprobeerd. Maar hartstikke leuk om dat vanavond te checken.
1: Ja.
0: Iets anders, ook uit R&B-land, is dat er wordt gepolst of we willen dat Jagged Edge naar Amsterdam komt.
1: Oh, nou, dat zou ik wel heel graag willen, ja.
0: Kan je ook op stemmen? Je kan je namelijk pre-registreren op mag-events.nl.
1: Ja.
0: En de vraag is eigenlijk, van zijn er genoeg mensen die dat doen? Nou, dan komen ze naar een grote venue in Amsterdam en dan komen ze optreden.
1: Het is niet zo van, ze komen.
0: Nee.
1: En we zien wel hoe het loopt met de kaarten.
0: Echt even polsen. Wil je wel graag genoeg dat Jagged Edge komt optreden?
1: Oh, wauw.
0: Want eerlijk, Jagged Edge is wel vaak een voorprogramma.
1: Ja.
0: Toch? Het is eigenlijk raar ook dat Nelly ze niet heeft meegenomen toen die hier was.
1: Maar nu komen ze dus zelf, hopelijk.
0: Hopelijk.
1: Als
0: er genoeg mensen zeggen van ik wil dat ze komen.
1: En is er een minimum van percentage?
0: Ik geloof dat ze nu op 68% zitten en ze willen gewoon de volle 100.
1: Oh.
0: Maar hoeveel mensen dat dan zijn?
1: Dat weten we niet.
0: I don't know.
1: Okay.
0: Spannend dus. Mocht je ervoor willen registreren, dan kan dat dus op mag-events.nl. In de Morning Show zijn ook een paar R&B-legendes. Beyoncé komt eraan met End of Time en ook Alicia Keys staat voor je klaar. En we gaan Freaking You van Jodeci draaien.
1: Hey.
0: Maar nu Joss Rice met Crack the Code.

0: Beyoncé, Queen Bee met End of Time en de jarige die Beyoncé op 4 september. Ze komt uit 1981. Haar album B-Day kwam rond die tijd uit in 2006. 20 jaar later, dat is het nu, komt er een nieuwe versie van B-Day. En gaan we iets speciaals doen op NPO Blend op de B-Day van Beyoncé.
1: Het NPO Blend weer.
2: Later vandaag kans op regen, soms ook met onweer. En tussendoor wat zon bij een graad of 21. Ook morgen geregeld regen en fris en dan een graad of 20. En in het weekend minder buien en iets meer zon.
0: Daar verheug ik me op.
2: Ja,
0: heb je al weekendplannen?
2: Ja, ik ben dan in Antwerpen.
0: Oh ja, gewoon bij je vriend. Of ga je iets leuks doen?
2: Nee, we gaan eventjes wat brunchen met vrienden.
0: Oké, gezellig.
2: Ja.
0: Ik was vorig weekend in Antwerpen.
2: Ja. Was je op het feestje van mijn vriend?
0: Ja, Justin is 40 geworden. Wel mooi om dat mee te maken. En er was een hele grote barbecue.
2: Ja.
0: Met een DJ-booth. Ik mocht even draaien.
2: Ja, dat was
0: en,
2: echt leuk.
0: Gezellig.
2: Fotobooth, brassband als verrassing.
0: Brassband was er inderdaad. Ja. En jouw broers, die ik natuurlijk wel een beetje ken, maar steeds beter leer kennen.
2: Ja.
0: Die ontzettend goed kunnen barbecuen.
2: Ja.
0: Like, oh my god. Als je ooit lekkere spareribs of kipjes of worstjes wil proeven, dan moet je bij de broers van Jasmine zijn. De familie Zendar.
2: En met entertainment, hè? Want het zijn drie echt totaal verschillende types.
0: Ja.
2: Maar ze zijn wel echt funny.
0: Dat moet ik ook wel zeggen. Ja, ik stond niet alleen bij het vlees omdat het vlees lekker was. Het was ook gewoon heel gezellig.
2: Entertainen, ja.
0: Leuke gesprekken. Mocht je nou de broer van Jasmine willen zien, de jongste broer dan.
2: Ja, ze Benjamin.
0: Ja, ga dan even naar onze TikTok of onze Instagram. NPO Blend aan elkaar heten we daar. En dan zie je een filmpje van Antilliaanse feesten. En dat begint met een gesprek tussen Jasmine en haar broertje.
2: Die zijn stem kwijt was.
0: Die zijn stem kwijt was omdat hij zo hard had geschreeuwd. Bij 3 dagen Antilliaanse feesten.
2: Ja.
0: In Hoogstraat de België. Een mooi festival waar Jayon onder andere optrad en Kassaf.
2: Ja.
0: Dus ook 2 weekenden geleden is dat, hè?
2: Ja.
0: Ja, oké. Okay. Over concerten gesproken. Deze man hebben we ook live gezien. En ze waren niet helemaal compleet.
2: Nee, maar ik heb wel gehighfived.
0: Je hebt gehighfived met?
2: Mr. Delvin.
0: Mr. Delvin, yes. Van Jodeci.

0: Was me toch een concertje in de avond live in Amsterdam. Jodeci met Freaking You op NPO Blend. Wake up call.
1: Weet je wat ik nou echt vervelend vind?
0: Wat
1: weet
0: je,
1: dan ga ik eindelijk weer eens een keer naar de gym.
0: Ja.
1: Wat natuurlijk al een unicum is, hè? En dan sta ik daar mijn oefening te doen en dan staat er gewoon een man naar me te staren. Ja, sorry hoor, dan vind ik het gewoon echt irritant. Dan wil ik hem gewoon meteen afwijzen.
0: Oh ja.
1: Heb je dat niet?
0: Ja, en de vraag is natuurlijk ook van... kan je als man afstappen op vrouwen in de gym? Of willen vrouwen dat niet? Of is er misschien een correcte manier om dat te doen? We kunnen het vragen aan videomaker, theatermaker en cabaretier Onias Landveld. Good morning. Ja, hoe doe je dit nou eigenlijk? Afstappen op een dame in de gym. Je hebt er een video over gemaakt.
2: Ja, kijk, ik was met mijn personal trainer bezig, een vrouw. En die zei van, hey, zoek je nog steeds een leuke donkere dame met 4C haar boven de 1,75? Ik zei natuurlijk. Ik ben in de markt. Ik heb een vrouwelijk geschapen gat in mijn leven dat ik graag wil vullen. En toen zei van, ja, een maat van mij zei van, ga naar die en die gym in Rotterdam. Daar heb je heel veel donkere dames. Oh. En ik had iets van... Maar ik kan toch niet zomaar op iemand afstappen. Wat zeg je tegen zo'n persoon? Kan ik je helpen met squatten of zo? Weet je, sta je als een zeenrover ergens bij de bench press te kijken van, hey man, wat druk je lekker. Ik gooide dat online. Maar toen kreeg ik dus, het was heel interessant, want een groep vrouwen zegt, nee, helemaal niet doen.
1: Ja.
2: Een andere groep vrouwen zegt van, ja, doe het, maar alleen als mijn koptelefoon af is. En de andere zegt van, ja, wees gewoon geen watje, stap gewoon op me af. Maar het ding is, je weet nooit van tevoren wat is.
1: Welke type vrouw het is.
2: Ja, welke type vrouw het is. Sommigen zeggen, maak oogcontact, maar ik heb een aantal zussen. Soms kijken ze ook gewoon naar jou van, wat voor fietspeuk ben je? En wij mannen op Cuba, wij zijn niet altijd goed in het interpreteren van cues.
0: Dus oogcontact is dit?
2: Wat gaat het?
1: Waar heb je het geprobeerd? Heb je het gedaan?
2: Nee. Punt 1, ik ben nog steeds geen lange donkere dame tegengekomen. Ik ben 1,98 en ik ga niet voor iemand onder de navel. Dat gaat niet gebeuren.
1: Onder de navel?
2: Ik ga niet onder de navel. Dus ik ben nog niet iemand tegengekomen van 1,75 boven. En misschien als ik die zie, dan zal ik even rustig wachten... En misschien even zeggen van, hey, hoi, hoe gaat het? Heb je zin in een, I don't know, een shake hierna? Of een volgende shake, sorry.
1: Maar ik verwacht wel van jou dat je dan met iets grappigs komt of zo, weet je wel? Dat is dan toch...
2: Wat is jullie te druk op mij?
0: Dat is wel een cabaretier, ja.
1: Ja, toch?
2: Wacht even. Dus de druk is, don't be creepy.
1: Ja.
2: Wees assertief, maar niet te assertief.
1: Nee.
2: Wees grappig, maar wees geen grappenmaker.
1: Nee.
2: En je moet er ook goed uitzien voor haar.
1: Ook belangrijk,
0: in de gym heb je wel competitie qua hoe mensen eruit zien.
2: Ja, dat is waar. In de gym heb je competitie, maar zoals ik heb gemerkt, ik hoef alleen te zeggen, ik ben 1,98. Het is absurd.
1: En als een vrouw nou op jou afstapt, zou je dat waarderen?
2: Ik heb daar geen problemen mee. Totaal niet.
1: Nee?
2: Ik ga iets heel controversieel zeggen. Een vrouw mag mij ten huwelijk vragen.
1: Oh, wauw. Oké.
2: Oh, ja.
1: Oh,
2: ik heb geen probleem ermee.
1: Nee? Oké. Okay. Interesting. Nee. Nou, degene die luistert, die denkt, ik ben boven de navel.
0: Op je knieën.
1: Ik mag, Onias, mag ik ten huwelijk vragen. Maar voordat je daar bent, wil je natuurlijk wel gewoon even die aansluiting vinden, toch?
0: Een paar stappen ervoor nog.
1: Ja, want je deelt best wel veel over je datingleven. Hoe gaat het daarmee? Asking for a friend, hè? Asking for a friend, Cuba in dit geval.
2: Asking for a friend. Ja, misschien jouw vragen. Maar kijk, weet je, ik geef straks een voorstelling in Oude Luxor. Papa zonder handleiding. Theo Maassen geeft gastoptredens. Misschien als je een leuke donkere dame hebt, Jasmine, kom gewoon mee.
1: Ja,
2: dan krijg je een paar vrijkaartjes van mij.
1: Oh.
2: Want ik ben nog single.
1: Okay, ik ga mijn vriendinnen meenemen dan. Ik ben niet single, maar ik wel.
0: Koppel je hem aan je vriendinnen? Ik ben nog nooit gekoppeld door jou. Wauw.
2: Hey, Cuba. 1,98, jongen.
0: 1,98 van Onias. Dat is het gewoon.
1: Oh. Hey, je hebt best wel wat wijsheden die je opdoet met alles wat je meemaakt. Welke wijze lessen geef jij mee aan je zoon?
2: Wat ik heb gezien, althans wat ik denk, is de eerste relatie die hij ziet met een vrouw, is hoe ik zijn moeder behandel. Mm-hmm. En we zijn het niet altijd met elkaar eens, God knows. Maar we moeten wel aan het eind van de dag met elkaar door een deur heen gaan. Dus wat er ook gebeurt, ga in therapie. Dat zeg ik sowieso tegen elke man. Ga in therapie.
1: Goeie. Ja, goeie.
2: Het klinkt raar, maar behandel een vrouw echt zoals jij behandeld wilt worden. En dat begint met een stuk zelfrespect en eigenwaarde.
1: Mooi, nice. Mooie les.
0: Vanavond ben je dus in het theater te vinden. En binnenkort kunnen we ook weer naar Papa Zonder Handleiding.
2: Ja, ik ben vanavond niet in het theater. Maar ik heb hem 23 september en 29 september in Tilburg. In de Schouwburg en in Oude Luxor. In Tilburg is het met Jurgen Rijman, Howard Komproe, Joshua Timisela en Steven Brunswijk. En in Luxor wisselen Steven en Theo Maassen van plek. En het is de XL-versie. Dus ik zou zeggen, kom kijken. Ik ga het hebben over vaderschap, over daten, over exen, over alles en nog wat.
1: Oh, gezellig. Nou, als ik kom met mijn vriendinnen, verwacht ik wel dat we backstage kaartjes krijgen dan, hè?
2: Backstage, foto's, met alles en iedereen. Wat je maar wilt. Maar okay. Wel boven de 1,75, hè?
1: Ja, ja, ja. En bij Telkie. Boven de navel. Ik heb het onthouden.
2: Boven de navel.
0: Yes. Cabaretier, theatermaker en ook videomaker Onias Landveld. Dank je wel. Goedemorgen.

0: Dave en Alicia Keys met Gangsta Lovin' op NPO Blend. We hadden het net even over of je wel of niet iemand aanspreekt in de gym als je diegene leuk vindt of leuk dat diegene leuk lijkt. Saïd, onze vaste luisteraar, heeft een berichtje gestuurd. Die zegt, good morning, in de gym staat toch bijna iedereen met zijn koptelefoon op. Dus je moet rare gebaren maken om de aandacht te krijgen.
1: Ja, dat is ook wel weer zo. Iedereen zit zo op zijn eigen eilandje tegenwoordig dat je eigenlijk geen connectie meer kan maken.
0: En als je echt met de gym bezig bent, gewoon echt fitness aan het bedrijven bent,
1: ja,
0: dan zit je ook helemaal, dan ben je gewoon gefocust.
1: In de zone ben je
0: toch?
1: In de zone. Ja, ik ben echt niet charmant hoor in de gym. Ik zweet echt verschrikkelijk. Maak geluiden denk ik ook. Stiekem. Ja. En schelden af en toe.
0: Oh ja, dat doe jij?
1: Ja. Ik ben echt niet charmant.
0: Wat klinkt dat?
1: Dat. Ik denk dat mensen gewoon bang van mij worden als ze mij in de gym zien.
0: Nou, Jasmine, dan ben je alvast warm gedraaid voor het aankondigen van de volgende plaat. We gaan zo meteen naar de
1: Power Pokoe!
0: Ja, tracks waarvan je power krijgt, energie krijgt, die draaien we natuurlijk ook gewoon op NPO Blend. Je kan ze aanvragen. En deze week hebben we weer een nieuw thema.
1: Ja, het thema is, noem een track waar een stad of een land in voorkomt. En het moet natuurlijk wel een van je favoriete tracks zijn waarvan je denkt, oh, die wil ik nu zo graag bij Cuba en Jasmine horen. Draai die alsjeblieft voor mij. En dat kan natuurlijk als je naar de NPO Luister-app gaat en op Blend klikt. En dan een berichtje stuurt of we het gewoon lekker inzingen of rappen.
0: Ja, leuk.
1: Is leuk, toch?
0: Wat hebben we allemaal gedraaid om mensen een beetje hintjes te geven?
1: Ja, maandag was het ABC van Iris Saïs. Dinsdag Miami van Will Smith. En gisteren hadden we Georgiva Boomdijk.
0: A.k.a. Jiva Sparkle.
1: Yes, met Suriname.
0: Ja, dat is ook een leuke track.
1: Zeker, zeker.
0: Leuke suggestie die binnenkwam.
1: Ja, absoluut. Dus stuur jouw favoriete land of stad track. En dan gaan we die misschien wel voor je draaien.
0: Nog voor de headlines van 9 uur hoor je deze van Black en Leon Thomas. Dit is All That Matters.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Abcoude voelen jongeren zich minder veilig op straat, blijkt uit een rondgang van NOS Stories. Het gaat vooral om jonge vrouwen, vertelt Lisanne van Spronsen van NOS Stories.
1: Een meerderheid van hen zegt tegen ons dat ze zich vorig jaar onveilig voelden. En onveiliger dan dat ze zichzelf daarvoor voelden. En dat dat nu nog steeds zo is, een jaar later, of soms zelfs erger.
0: Vrouwen zetten daarom vaak hun live-locatie aan of appen als ze thuis zijn. Het dodental van de nachtelijke Russische aanvallen op Kiev en omgeving is opgelopen naar 13. Ook raakten tientallen mensen gewond. De Oekraïnse hoofdstad werd onder vuur genomen met drones en ballistische raketten. Oekraïne komt middelen tekort om die snelle raketten te onderscheppen. 3 dagen na de zware aardbeving op het Indonesische eiland Flores is een verlamde vrouw van 84 levend onder het puin vandaan gehaald. Ze was bedolven geraakt onder de ingestorte bamboemuren van haar huis. Reddingswerkers noemen het bijna een wonder dat er nog een overlevende is gevonden. Bij de aardbeving vielen zeker 73 doden. De natuurbrand in de Hoge Venen in België is nog steeds niet onder controle. Het vuur ontstond bijna een week geleden. De brandweer had vannacht moeite met blussen door het stormachtige weer, zegt dus deze verslaggever van de VRT.
2: De regen gisteravond was wel welkom, maar heeft het werk van de brandweer vannacht heel erg bemoeilijkt. Ook door slechte zichtbaarheid, omgevallen bomen en moeilijk begaanbare wegen door het vele slijk.
0: De brand in de Ardennen is een van de grootste natuurbranden ooit in België. Het weer, in de loop van de dag op steeds meer plekken buien, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. En ook morgen geregeld regen en fris met een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
3: BNN Vara, Cuba en Jasmine. R&B, hip-hop en soul.
4: Lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, l

0: Jasmine Sullivan, Bust Your Windows. Ja, ik zat te denken aan hoe zou dat zijn als er een ex dan mijn ruit heeft ingeslagen van mijn auto.
1: Nou, we hebben het gezien bij Beyoncé, toch?
0: Ja, gebeurde het bij Beyoncé?
1: In die videoclip van haar, toch?
0: Oh, ja. Oh ja, maar dat is ook weer niet echt.
1: Ja, oké, maar dan heb je toch een beeld
0: van
1: hoe dat eraan toe
0: hoe
1: gaat.
0: Hoe je dan voelt. En
1: die hondbakknuppel zo, brah!
0: En dan Carglass repareert, Carglass vervangt.
2: The Morning Show, Cuba en Jasmine.
0: Over 9 op je donderdagochtend. De donderdag wordt ook wel de kleine vrijdag genoemd. Dus dan is het weekend toch een beetje in zicht.
1: Het is dichtbij.
0: Het is dichtbij,
1: maar
0: toch?
1: Maar nog net niet.
0: Je kan het bijna ruiken. Het feestje is zeg maar al onderweg jouw kant op. Maar om je een beetje extra energie te geven op wellicht die laatste werkdag, of één na laatste werkdag van de week, willen we even wat power geven.
2: Power
0: pokoe. Daarom hebben we de power pokoe. Eentje waar je energie en power van krijgt. En de vraag van vandaag is: welke track wil jij horen met een plaatsnaam?
1: Ja, of een landnaam. We hadden afgelopen maandag Isaias met ABC. Dinsdag was het Miami van Will Smith. En gisteren was het Georgie van Boomwijk met Suriname. En vandaag zegt Rowena en Tano Fergie met London Bridge. Fijne uitzending. Dankjewel, Rowena.
0: London Bridge.
1: London Bridge.
0: London
1: yes.
0: Bridge.
1: Grace zegt Tranga Rugi. Para Ap Amoy voor alle mensen uit Para Suriname.
0: Leuk, ja. En Tranga Rugi die heeft ook opgetreden bij Kwaku vorig jaar.
1: Ah, oké, cool. Natasha zegt Julian Marley met Coolin in Jamaica.
0: Coolin in Jamaica.
1: Ook lekker.
0: Ja,
1: ook
0: Jamaica
1: lekker.
0: Is ook wel echt een plaats waar heel veel tracks vandaan komen die we kunnen draaien.
1: Zeker,
0: ik denk
1: zeker.
0: Opeens Damian Marley, Jamrock. Ook lekker. Ja, goed, er komt er nog meer binnen.
1: Ja, zeker. Lou, onder andere, die zegt Jay-Z en Kanye West met Ninjas in Paris.
0: En die gaan we doen?
1: Die gaan we doen.
3: We're gonna skate to one song only.

0: Waren dat een concert, joh. Bruno Mars in de Arena in Amsterdam. Zijn nog aan het nagenieten. Hij mag
1: zeker
0: wel weer terugkomen.
1: Ja, absoluut. Dat toch? Was echt een feestje.
0: Met Anderson .Paak ook. Hey, over dingen waar we naartoe willen gesproken. De Gouden Televizier Ring Gala.
1: Ja, 8 oktober is alweer de uitreiking. En dat is natuurlijk wel een speciaal moment. Het wordt live uitgezonden. Iedereen hoopt natuurlijk dat hij genomineerd is. Hè. Dus als je een televisieprogramma hebt gemaakt of een serie. Acteur bent, presentator, talent. Dan hoop je dat je in ieder geval bij die nominaties zit.
0: Ja.
1: Ik mag met trots natuurlijk vertellen dat ik in 2 shows zit die genomineerd zijn.
0: Echt?
1: Of althans, kans maken op een prijs. Voor de streaming, Televizier Award, Knokken Of.
0: Knokken Of.
1: Yay.
0: Applaus voor Jasmine, ja, genomineerd.
1: en ook jeugdprogramma. Maar Welkom Thuis.
0: Welkom Thuis.
1: Ja, ja, ja, dat vind ik toch wel heel erg.
0: Zijn er nog andere mensen genomineerd die wij kennen?
1: Zeker. Onze lieve collega Angelique Houtveen, die staat voor de nominaties voor talent. Angelique, we hebben haar aan de telefoon.
2: Hey!
1: Congrats, girl. Congrats.
0: Gefeliciteerd.
1: Hoe tof.
2: Dankjewel. Jij ook. Ik heb op jou gestemd. Ik kon ook al af sowieso niet. Maar thank you.
1: Thanks, girl. Hey, waar was je toen je het nieuws hoorde?
2: Nou, letterlijk thuis. En ik kreeg een DM gewoon van een oud luisteraar. En die zei, ik heb op je gestemd hoor. En ik zei, voor wat?
1: Huh?
2: Ja, het is niet dat ik een mail krijg of zo.
1: Niet?
2: Opeens stond ik er gewoon tussen. En iemand zei, voor wat dan? Voor televisie. Ik heb televisiering. En toen ging ik kijken en ik denk, wat? Hey.
1: Ja, te gek toch? Nou ja, goed. En terecht natuurlijk, want je bent ook gewoon echt een talent. En,
2: ja,
1: en de props, die hoor je ook te krijgen. Heb je het ook gedeeld en zo met vrienden en familieleden?
2: Ja, ja, sowieso. Kijk, ik zit natuurlijk jaren in de radio, net zoals jullie. En dan heb ik heb ook wel eens de Marconi Award Talent voor Radio gewonnen.
1: Nice.
2: Maar op een gegeven moment ga je het maar niet meer delen. Je denkt van, joh, weet je, dan moet ik weer iedereen oproepen om te stemmen. En ik voel ook weer zo'n ding, hallo, stem op mij.
1: Ja.
2: Maar dit keer dacht ik, weet je, ik ben nog nooit voor iets tv genomineerd.
1: Mm-hmm.
2: Laat me het gewoon doen. Because ik ben best wel trots. En ook, ik ben genomineerd met het programma The Best of Pop.
1: Ja.
2: En dat is een muziekprogramma. En nou ja, we weten allemaal, muziekprogramma's op tv, die verdwijnen langzaam. En ik dacht echt van, weet je, laat me gewoon al mijn energie zetten op stemmen werven voor muziekprogramma's op tv. En ook gewoon omdat ik
1: en voor jezelf
2: ben.
1: Ook.
2: Ja,
1: gewoon. Ja,
2: ja,
1: toch? Ja, je mag trots op jezelf zijn en dat gewoon ook laten zien. Wij zijn ook hartstikke trots op jou.
2: Nou, dankjewel. Ik vind het ook echt leuk dat jullie me bellen. Ik moet ook echt zeggen, eigenlijk voel ik me al een winnaar. Want kijk, ik ben wel een beetje de lulu, hè. Want in mijn categorie zit Caries van Houten, Bram Krikke, QC en Nessim.
0: Oh, dus, ben je makkelijk.
2: Ik weet niet wat het gaat worden, want dat zijn wel grote talenten, weet je.
1: Nou, schat, jij zit in dat poeltje, dus dan hoor jij daar gewoon bij.
0: En iedereen die nu luistert kan stemmen natuurlijk.
1: Ja.
2: Klopt.
0: Avrotros.nl?
2: Ja, tvgids.nl/ring.
1: Oh ja.
2: Als jij naartoe gaat, en je moet wel op alles stemmen, anders is het niet geldig. Dus ook op Knokken Of, op alles waar Jasmine in zit, op alles waar ik in zit. En dan is je stem geldig.
1: Ja, en dan moet ik ook nog erbij vertellen. Als je dus gestemd hebt, dan krijg je dus een bevestiging in je mail. En die moet je dan nog eventjes
0: nog een keer bevestigen.
1: Ja. Want anders telt het niet.
0: Ah. Mm-hmm.
2: Nee. Goed dat je het zegt.
1: Dus je moet wel even extra moeite doen.
0: Okay.
1: Dus ook wel even
0: 10 uur
1: mail
0: is deze
1: checken.
0: Show afgelopen. Ik ga meteen op Angelique Houtveen stemmen. En op Jasmine natuurlijk.
2: Hey, love that.
1: Ja,
2: love
1: we wilden je toch even die lobby geven. En zeggen dat we ontzettend trots op je zijn. En dat we hopen dat jij het gewoon gaat krijgen. Want je verdient het.
2: Dat is voor mij al de winst. Echt, dank jullie wel, guys.
1: Nou, schat, geniet lekker van je dag. Het zonnetje schijnt nu hier in Hilversum.
2: Hey,
1: bij jou ook, of niet?
2: Ja, in Almere ook.
1: Kijk, ga er lekker op uit.
0: Enjoy.
2: Dankjewel. Doei.
0: Fijne dag vandaag.
2: Hoi.
0: Naast een Emery hoor je nu op NPO Blend. Dit is Rule.

0: David weet hoeveel dagen er in de week zitten. 7 days is dit van deze man. En we waren even aan het zoeken van, kan hij dit nou nog echt? Weet je, ja. Kan hij nog zo mooi zingen? Nou, dit is wat hij op Instagram heeft gepost.
1: Ja.

0: Nou, krijgt hij een 10 of een 9?
1: Nou, lekker hoor, een 10 hoor.
0: Ja?
1: Ja, zeker. You still got it. Het NPO Blend weer. Later vandaag kans op regen, soms ook met onweer. Tussendoor wel een beetje zon bij een graad of 21. Ook morgen geregeld regen en fris en dan een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dus dat is fijn voor de mensen die iets leuks hebben gepland in het weekend.
0: Goeie vooruitzichten.
1: Ja. Caribbean
0: Classic. Ja, de Caribbean Classic komt vandaag van een man die 78 jaar oud is en dit jaar 79 wordt. Hij komt uit 1947. Ik heb het over King Jammy.
1: Oh.
0: Producer die van Shabba Ranks tot en met Beanie Man met iedereen heeft samengewerkt in de afgelopen jaren. Zijn hoogtijden had in de jaren 80, maar het op zijn 78ste dus nog niet verleerd is.
1: Wauw.
0: Er is een nieuwe track van Chappelle met deze King Jammy. En je hoort ook een beetje die oude sound van die man, maar tegelijkertijd ook wel heel lekker om Chappelle gewoon weer op een rauwe rhythm te horen. Gewoon weer ouderwets, geen autotune, geen housebeat, geen tomahawk techniek, hanekamachtige dingen. Gewoon de ouderwetse Chappelle op deze nieuwe plaat met King Jammy, dus Stand On Business.
2: When come the team call, small axe, you know. Talk we talk, facts, funny tracks, you know. King Jammy.

0: Zij komt deze kant op. Erykah Badu hoorde je met Love of My Life. En die staat op dinsdag 13 oktober in het Koninklijk Theater Carré in Amsterdam. Kaartjes die starten wel rond de 100 euro.
1: Ja, en het schijnt een soort van experimentele concert te zijn.
0: Oh.
1: Een soort van interactie, spontaan.
0: Klinkt leuk, achter. Maar kan ook helemaal misgaan. Ja. Toch?
1: Maar ik denk dan, wat kan er misgaan met Erykah Badu?
0: Nou, Erykah Badu die gaat op een podium zitten en rookt een waterpijp en zegt, kijk maar naar me. Ik ben ook een keer naar een speciale presentatie van Kanye West gegaan.
1: Ja.
0: Toen heb ik hem in de bioscoop gekeken. Maar bijvoorbeeld Angelique Houtveen, die was echt in New York daar naartoe gegaan. Dat was de presentatie van zijn nieuwe kleding. En toen had hij besloten, iedereen zit stil.
1: Oh.
0: Dus er zaten allemaal mensen in beige kleding stil in een stadion.
1: In beige kleding.
0: En vervolgens draaide die wel wat nieuwe nummers. Dus,
1: okay.
0: Maar via een telefoon die was aangesloten op een mengpaneeltje.
1: Okay.
0: Dus,
1: en daar betaal je grof geld voor.
0: Ja, dus om artiesten nou gewoon vrij spel te geven, I don't know.
1: Ja, maar het blijft toch wel, ik bedoel, ze staat in Carré. Dat is wel iets tofs.
0: Ja, het is wel een heel mooi theater. Ja.
1: Ja, ja,
0: ja. Ja, daar heb je helemaal gelijk
1: dus
0: in.
1: Ik ben benieuwd.
0: Hey, om nog even bij artiesten die rare dingen doen gesproken te blijven.
1: Ja.
0: Tyga heeft een nieuw album uit. Dat heet Starface. Een verwijzing naar de film Scarface natuurlijk uit 1983. Het thema is een beetje de jaren 80, ook qua sound.
1: Ja.
0: Alleen er wordt gezegd dat het een AI-albumpje is.
1: Oh.
0: Dat hij heel veel AI heeft gebruikt. Onder andere Doja Cat is daar boos over.
2: And nobody asked me anything about Tyga, but I just felt like saying this. Tyga is a penis for making an AI album.
0: Oh. Ja.
1: Oh, wow.
0: Hij heeft nu zelf ook gereageerd. Hij zegt, het is niet helemaal waar. Ik heb een beetje AI gebruikt.
3: I used AI assisted things in the production. I said, all the vocals are me. I wrote all the songs. When it comes to the 80 synths and some of the guitar solos, yes, I used AI for that. But I didn't make a full AI album. That's like, it's not what I did. I was in the studio 3 months working on this.
0: Ja,
1: okay,
0: drie maanden dus heeft hij eraan gewerkt. Maar ja, dat kan ook, met
1: drie
0: Suno
1: maanden AI,
0: het
1: fine-tunen met AI.
0: Ja. Wil je een klein stukje horen?
1: Ja, ik ben wel benieuwd.
0: Oké, dit is een van de albumtracks. Hij heet Spinning in Circles. Kijken of je het AI vindt klinken of toch wel echt.
4: Okay.

0: Dit is Tyga.
1: Dit is Tyga, ja. Die kan rappen. Oh. En nu zingt hij Sun and Run. Toch, dat je denkt...
0: Ik vind het een rare track.
1: Zelfs de tekst klinkt alsof het door Suno gemaakt is.
0: Nou, ik snap wel dat ze zoiets hebben van... Nou, volgens mij is het gewoon AI.
1: Ja, hè?
0: Ja. Everything spins in circles. Everything feels like a dream. Dit is Tyga.
1: Dit is Tyga, ja. Die kan rappen. Oh. En nu zingt hij Sun and Run. Toch, dat je denkt...
0: Ik vind het een rare track.
1: Zelfs de tekst klinkt alsof het door Suno gemaakt is.
0: Nou, ik snap wel dat ze zoiets hebben van... Nou, volgens mij is het gewoon AI.
1: Ja, hè?
0: Ja.
1: Niet alleen de gitaartjes.
0: Nee.
1: Nee.

0: Lekker om Janet Jackson zo te horen op de vroege ochtend. Het is alweer 7:10.
1: What?
0: Bijna tijd om het stokje door te geven aan Jamie.
2: Hey, goedemorgen.
0: Van
2: hey,
0: Jamie's Jams. Van de mooie voeten op Instagram.
2: Het zonnetje schijnt vandaag.
0: Ja, wat lekker, hè?
2: Ik wist niet wat ik meemaakte.
1: Ja, was je in shock?
2: Ja,
1: je bent ook meteen weer in een t-shirtje in de studio.
2: Nou ja, goed.
1: Je was enthousiast.
0: De zomer bestaat nog.
2: Blijkbaar, ja. Ik weet niet, is dat een soort naschok of zo? Of gaan we dit nu gewoon de rest van de week meemaken?
0: Ja, we hebben 2 dagen regen gehad, toch?
2: Ja. Ja, ja.
0: Ja, dan vergeet je meteen dat die zon daarvoor hartstikke hard brandde en iedereen klaagt over die hitte. Oeh, wat was het warm binnen.
2: Maar is het watertekort nu weer opgelost of gaat dat niet zo snel?
0: Nee, dat gaat niet zo snel. Oh. Bovendien hebben ze dat ook straks nodig voor alle energiecentrales die erbij komen.
1: Ja.
0: Daar is ook heel veel water voor nodig. Datacenters, ja. Inderdaad.
2: Zodat jullie het programma kunnen voorbereiden met ChatGPT.
1: Ik ben echt een boomer wat dat betreft. Ik zeg ook altijd hier, ChatGPT, wat kan je toch zelf bedenken? Ja, ik ben nog die. Hoezo moet je dat aan chat vragen?
0: Pak de rekenmachine.
1: Ja. Ik verzin dat zelf wel.
0: Maar heel eerlijk, Jasmine, jij komt ook altijd met je boekjes binnen. Jij schrijft echt alles op nog.
1: Ja, ik ben echt oldschool, ja.

0: Toch lekker?
1: Ja, ik heb echt een notitieboekje en een pennetje en een fysieke agenda.
0: Maar zeg maar, aan de ene kant, hoe sneller die ontwikkeling gaat qua AI...
1: Ja.
0: Zeg maar, hoe meer je ook de drang hebt om weer terug te gaan naar het oude, toch? Heb je dat ook?
1: Ja, nou, ik ben weer iemand die zeg maar een beetje aversie krijgt.
0: Dus ja, dan precies.
1: Denk ik, hoezo moet ik daarin meegaan? Nee, ik blijf gewoon bij het oude.
0: Ja, ja. Nee, heel goed.
2: Dus je hebt nog niet hele gesprekken met ChatGPT?
1: Nee,
2: of,
1: nog niet. Zeker niet op die manier. Mijn partner die heeft hele gesprekken met Chat. Dan denk ik, met wie praat jij? En dan is hij weer in gesprek met Chat.
0: Ja, ja, die luistert wel altijd.
1: Ja, ja, ja.
0: Die luistert ook altijd vriendelijk.
1: Ja.
0: Dat is wel interessant, want ze hebben onderzocht... als je zeg maar dankjewel en zo zegt tegen Chat... Mm-hmm. krijg je minder goede antwoorden dan wanneer je een beetje boos wordt.
1: Nou, ik had wel van de week dat ik voor het eerst iets had van... ik wilde een logo. Toen dacht ik, nou, iedereen heeft het over Chat. Ik denk, oké, maak maar even een logo voor mij. En toen had hij een paar opzetjes gemaakt, maar had hij het verkeerd gesneden.
0: Mm-hmm.
1: Toen zei ik, ja, sorry hoor, dat vind ik wel echt heel slordig. En toen zei hij, oh ja, sorry, Jasmin.
0: Mijn excuses.
1: Je hebt gelijk.
0: Ja. Onderdanige bitch is het.
1: Ja.
2: Ondertussen is Jamie ook op zoek naar de grootste hits van Snoop Dogg. Oh, ja. Daar kan je hem zo meteen over bereiken via de NPO Luister.
0: Ja, ook gewoon oldschool, hè. Dat kan ik ook aan Chat vragen. Maar ik vraag het gewoon aan jou als je nu luistert. Omdat ik, ja, ik hou toch van die mooie herinneringen die mensen hebben bij concerten of bij een allereerste album of zo. Dus kom maar door via de NPO Luister app.
2: Nice.
1: Ik heb Snoop Dogg in het echt gezien, hè. In Paradiso. En toen had hij Busta Rhymes in zijn voorprogramma.
0: Oeh,
1: ja, ja, legendary. Ja, hey, wilde ik toch even kwijt.
0: Ik was vorig jaar toen in de Melkweg. Dat was echt krankzinnig.
1: Ik moet gewoon lachen.
2: Ik moet lachen omdat ik ben een beetje aan het afronden... zodat we nog één plaat kunnen draaien voordat het 10 uur is. Maar het lukt me niet helemaal.
0: Wat ga je doen vandaag?
2: Ja, dus Jamie's Jams op het date tussen 10 en 1.
0: Ah,
2: en voor die tijd hoor je nog Total Touch met Touch Me There.

0: Jorien Bouwman met het NOS Journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev en voorsteden lagen vannacht weer onder vuur. Er zijn zeker 13 doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Rusland bestookte onder meer woongebouwen met ballistische raketten. Oekraïne komt middelen tekort om die snelle raketten te onderscheppen. De Ierse mediawaakhond heeft TikTok om uitleg gevraagd over video's van gevaarlijk rijgedrag na de dodelijke crash afgelopen weekend. 5 tieners kwamen op een Ierse snelweg om het leven toen ze al spookrijdend in een BMW op een andere auto botsten. 3 slachtoffers hadden eerder al video's op TikTok gezet van auto's die tegen het verkeer inreden of voor de politie vluchten. De mediawaakhond wil weten wat TikTok hiermee heeft gedaan en of het zich aan de wet heeft gehouden. Jongeren voelen zich minder veilig op straat, een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Apkoude. Dat blijkt uit een rondgang onder jongeren van NOS Stories. Jongeren voelden zich voor de veelbesproken moord ook al onveilig, maar sindsdien hebben ze het er onderling meer over. Vooral vrouwen voelen zich onveilig op straat, maar ook mannen geven aan zich niet veilig te voelen. Dat is nu niet veranderd of zelfs erger geworden. Vrouwen ondernemen vaak zelf actie. Zo zetten ze hun live locatie aan of appen ze als ze veilig thuis zijn gekomen. Max Verstappen blijft bij Red Bull. Hij heeft zijn contract met 2 jaar verlengd en ligt nu tot eind 2030 vast. De laatste tijd gingen er geruchten dat Verstappen wilde vertrekken, onder meer vanwege de vele technische problemen bij Red Bull. Nu laat hij weten dat hij blij is met de contractverlenging en veel zin heeft om weer aan de top te komen. Verstappen won bij Red Bull tot nu toe 71 keer een Grand Prix en behaalde 4 jaar op rij de wereldtitel. Het weer. In de loop van de dag op steeds meer plaatsen buien. Soms ook met onweer. Tussendoor wat zon en een graad of 21. Ook morgen geregeld regen en fris met een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
1: Bond, Jamie.
2: Het is donderdag en dat betekent dat we onderweg zijn naar de lunch met de beste line-up van Moeder Aarde. Salt en pepper krijg je.

heeft echt voor miljoenen de rechten van zijn muziek verkocht de laatste jaren. En daarom kan hij nu ook hele mooie dingen doen voor anderen. Hij woont in Florida en daar heeft hij vorige week allemaal schoolkinderen $100 vouchers gegeven om nieuwe schoenen van te kunnen kopen. En ook wel met een mooie reden. Het is niet per se om arme gezinnen te helpen of te ondersteunen, maar gewoon om ervoor te zorgen dat kinderen met een goed en zelfverzekerd gevoel aan een nieuw schooljaar kunnen beginnen. Ja, weet je, ergens is het natuurlijk wel een beetje triest nog steeds, hè, dat zo belangrijk is. Hè, dat je een beetje goede schoenen draagt, dat er een merkje op zit en zo. Aan de andere kant, het is wel wat het is, hè. Het is wel een beetje hoe het werkt. Dus ik vind dat wel een mooi initiatief. Goeie gozer, die Mark. Ja hoor, niks mis mee. Hey, hoe ga je? Het is donderdag, de pre-party van je vrijdag. Vier met Jamie Jams, Asher, Alicia Keys en we hebben zelfs Christina Aguilera op de kop.

dat er een grote R&B-tour gaande is op dit moment, toch? Waarbij de R staat voor Raymond en de B voor Brown. Usher en Chris Brown, die toeren op dit moment door de States. Even het laatste nieuws. Hebben ze al wat stadia in Europa geboekt inmiddels? Nee? Oké. Dat is wel jammer. Oké, ander nieuws dan, want hoe vet zou het zijn? Misschien wel ooit voor je eigen kinderen of andere jongeren die in de entertainment business zouden willen werken om stage te mogen lopen bij Mr. Usher. Dat schijnt dus echt regelmatig te gebeuren. Hij schijnt een stichting te hebben om jongeren ervaring te laten opdoen in de concertindustrie. En voor deze tour waar ze nu dus mee bezig zijn, hebben zich 1600 jongeren aangemeld. Uiteindelijk zijn er 6 gekozen. Ze hebben een paar trainingen gevolgd en mochten toen 2,5 maand meelopen met al die grote concerten, weet je wel, van de afgelopen tijd. Ja, en zij hebben dat eigenlijk alle 6 zo goed gedaan dat ze nu allemaal in vaste dienst zijn van Usher. Ze zijn gewoon aangenomen. Mogen gewoon lekker mee blijven toeren en meehelpen met al die concerten. Dat is toch waanzinnig. Zo'n vette stage had ik niet, hoor, vroeger. Nee, dat is niet helemaal waar. Zou ik willen zeggen. Had ik eigenlijk wel, ja. Ik heb altijd al bij de radio gewerkt. Dus weet je, als er iets is dat je echt graag wil, ik zou zeggen, pak al die mogelijkheden die voorbij komen gewoon aan, manifesteren en dan ga je het laten lukken, toch? Alright. Usher hoor je nu met een van zijn mooiste. Dit is Jamie Jams en Nice and Slow.

Rijk. Dat is het bijvoeglijk naamwoord dat de NOS vandaag gebruikt voor de buien die over ons land trekken. Talrijke buien. Met daarbij, hou je vast, pittige exemplaren van onweer- en hagelbuien. Sounds like the end of the world. Maar weet je, tussen al die ellende door ook ruimte voor de zon. Maximaal 21 graden. Komt helemaal goed. En waar je ook zit, op kantoor, in de auto... In

dat even lekker. Arrested Development en People Everyday in Jamie's Jams. Hey, hou je een beetje van Formule 1 toevallig? Hey, weet het niet. Ik heb dat heel lang links laten liggen. Toen heb ik het een paar jaartjes echt best wel intensief gevolgd. Ook naar die race op Zandvoort geweest een paar jaar geleden. Inmiddels heb ik het weer helemaal links laten liggen. Het is weer op de plek waar het ooit begonnen is. Maar ik zag dat Max Verstappen, waar we dan als Nederland toch wel een beetje trots op moeten zijn, in ieder geval zijn contract bij Red Bull heeft verlengd tot 2030. Dus die gaat daar nog even een tijdje blijven. Zorgt ervoor dat al die geruchten, want die zou gaan overstappen, dat nu in ieder geval de komende jaren even tot een einde komt. Ik dacht wel een leuke aanleiding om even op zoek te gaan naar een bepaalde track waarvan je weet, ja, als ik die aan heb staan in de auto, dan ga ik misschien net even iets te hard rijden. Dan moet ik even de begrenzer aanzetten, moet ik even die flitsmeister openen. Dat is gewoon een track, daarvoor gaan die speakers hard en daarvoor, ja, ik weet niet. Zorgt ervoor dat al die geruchten, want die zou gaan overstappen, dat nu in ieder geval de komende jaren even tot een einde komt. Ik dacht wel een leuke aanleiding om even op zoek te gaan naar een bepaalde track waarvan je weet, ja, als ik die aan heb staan in de auto, dan ga ik misschien net even iets te hard rijden. Dan moet ik even de begrenzer aanzetten, moet ik even die flitsmeister openen. Dat is gewoon een track, daarvoor gaan die speakers hard en daarvoor, ja, ik weet niet, krijg ik energie, wil ik gewoon snel naar huis, wil ik snel...

0: 5 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Tijdens de hittegolf van afgelopen juni kwamen er veel meer mensen naar de huisartsenpost. Volgens onderzoeksinstituut Nivel lag het aantal contacten met de spoedposten tot 15% hoger dan op een normale zomerdag. De patiënten waren vooral baby's, jonge kinderen en ouderen boven de 85 met klachten door de hitte. Het Openbaar Ministerie denkt dat het bij nog 3 mensen kan bewijzen dat zij zijn overleden door middelen die via de website Funcaps zijn verkocht. Daarnaast worden nog 2 sterfgevallen onderzocht die mogelijk gelinkt kunnen worden aan Funcaps. Het totaal aantal sterfgevallen kan daarmee op 23 komen. De site bood kalmeringsmiddelen, pijnstillers en andere drugs aan zonder bijsluiter. De 2 Nederlandse eigenaren wisten volgens justitie zelf ook niet goed wat ze verkochten. Ze begonnen met de verkoop van neppillen in België. Daar kregen ze al celstraffen tot 3 jaar. In de VS is een nieuw medicijn goedgekeurd voor narcolepsie. Een ziekte waarbij mensen overdag spontaan in slaap vallen. Ze hebben een tekort aan de stof orexine die je wakker houdt. Het nieuwe medicijn doet wat die zou moeten doen. Het middel komt in Europa waarschijnlijk over 2 jaar op de markt. Het nieuwe uitshirt van voetbalclub Fortuna Sittard blijkt bijzonder populair in Peru. Op de achterkant van het bordeauxrode shirt staat een afbeelding van Sint Rosa. Dat is de stadspatrones van Sittard, maar ook de beschermheilige van de Peruaanse hoofdstad Lima. Online delen Peruaanse media en influencers massaal foto's en video's van het tenue. En ook de Rooms-Katholieke parochie van Santa Rosa de Lima heeft het shirt op haar kanalen gedeeld. Het shirt is ontworpen door een stagiair. Het weer. In de loop van de dag op steeds meer plaatsen buien. Soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. Ook morgen af en toe regen. En het wordt fris met een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
2: Bond, Jamie. Even lekker genieten van Olivia Dean zometeen. De hardest part hier in Jamie's Jams. Tony Braxton en ook brand new blend. Chris Brown komt eraan. Naar eerst Angie Stone.

Met Olivia Dean, The Hardest Part. Je luistert Blend. Toni Braxton, You're Making Me High, coming up. Ja, en Kevin, ik weet niet of dit kan hoor. Je hoorde net dat Max Verstappen zijn contract met Red Bull verlengd heeft tot 2030. En daarom zoeken we een track waar jij het gaspedaal ook lekker van gaat intrappen. En ik zie het wel helemaal voor me, Kevin. Thanks voor je berichtje. Aan de andere kant is het ook gewoon donderdagochtend, weet je wel. Ik weet niet of we dit kunnen maken. Maar laat me op zijn minst even zeggen dat Blend en ook Pont niet verantwoordelijk zijn voor de potentiële boetes die we gaan pakken nu met z'n allen als je in de auto zit. Maar het is wel het anthem, hè. Ik bedoel, als je naar huis wil na een lange dag werken of... Ja, misschien vroeger, weet je wel. Je ziet toch wel eens van die memes van... Als je crush je appt, dat ze alleen thuis is. Ja. Wat gebeurt er dan? Nou, dit. Hoppatee. Ja. Ja. Bij welke game hoorde deze track nou ook alweer? Fast and the Furious. Ja. Oké. Ludacris.

Hey, ik weet niet in wat voor algoritme jij zit. Ik heb ooit bij 3FM gewerkt, dus ik kan geen app openen of ik zie nieuws over Lowlands deze dagen. Maar daar is heel Amsterdam en omgeving weer te vinden dit weekend. Lekker 4 dagen in een tentje stinken en knakworsten eten. Ja, moet je er ook maar zin in hebben natuurlijk. Heel veel plezier als je er ook bij bent. Die tijden zijn wel een beetje voorbij, of niet? Nee, ik weet het niet. Ik heb zometeen een track in Jamie's Jams. Eigenlijk was het idee om een soort zwoele zomerse laid-back track te maken over, ja, gewoon het ouderwetse mooie vrouw kijken op straat, weet je wel. Toen dat nog kon, weet je wel. Gewoon rustig aan. Zonder het maken van gekke moves en opmerkingen en toestanden uiteraard. Alleen het werd op een of andere manier een gigantische festivalbanger. Ja, krankzinnig. Terwijl het is niet echt een plaat waar je nou helemaal op gaat springen of zo. Maar hij zingt lekker mee. Het is vrolijk, het is lekker. En op een festival als Lowlands, maar ook een Solar bijvoorbeeld, werd het echt een anthem jaren terug. Volgens mij 2009. Dus die hoor je zo meteen. Eerst even wat nieuws.

Blend met de artiesten die je nergens anders hoort. Toto en The Brat in Jamie's Jams. Hey, lekker hè, met z'n allen hetzelfde doel. Zo snel mogelijk naar die donderdagmiddag. En daar gaan de tracks van Deanna King en ook Tony je bij helpen zometeen. Eerst even lekker meezingen met Baby Bash, Frankie J.

0: home of classic R&B, hip hop, and soul. Blend. 12 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een 53-jarige man uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. De politie kwam hem op het spoor dankzij DNA-onderzoek. In 1993 werd een vrouw in haar woning in Apeldoorn door een man bedreigd met een mes en verkracht. Er werd nooit iemand aangehouden, maar een DNA-spoor bleef bewaard. Een cold case team besloot een verwantschapsonderzoek te doen en kwam bij de verdachte terecht. Zijn DNA komt overeen met het spoor uit 1993. Hij werd dinsdag opgepakt. Sinds 2 jaar geldt er geen verjaringstermijn meer voor verkrachtingen. Binnenkort begint een nieuwe vaccinatieronde tegen corona. Anders dan in voorgaande jaren is deze prikronde alleen bedoeld voor 70-plussers en een aantal kwetsbare groepen. De vaccinatiedoelgroep is verkleind op advies van de Gezondheidsraad. Het aantal infecties, ziekenhuisopnames en sterfgevallen door COVID-19 is de afgelopen jaren afgenomen. Uit onderzoek blijkt dat het risico op een ziekenhuisopname toeneemt vanaf 70 jaar. Vandaar het advies om vanaf die leeftijd te blijven vaccineren. Justitie zegt dat er 3 nieuwe sterfgevallen gelinkt kunnen worden aan Pillicide Funcaps. En mogelijk komen er nog 2 bij. Daarmee zou het totaal aantal sterfgevallen op 23 komen. De eigenaren van de site verkochten zonder de juiste papieren onder meer slaap- en kalmeringsmiddelen en andere drugs, zonder klanten te wijzen op de risico's. Tijdens de hittegolf van afgelopen juni kwamen er veel meer mensen naar de huisartsenpost. Volgens onderzoeksinstituut Nivel lag het aantal contacten met de spoedposten tot 15% hoger dan op een normale zomerdag. De patiënten waren vooral baby's, jonge kinderen en ouderen boven de 85 met klachten door de hitte. Het weer, we trekken buien over het land, soms met onweer of hagel. Sommige plekken valt veel regen, tussendoor ook af en toe zon en het wordt maximaal 21 graden. Morgen weinig verandering, ook dan buien bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Yes, het is donderdagmiddag 3:03. We've got the green light, peoples. Ja hoor, Beyoncé komt eraan voor je zometeen naar Common. Ook over de light.

kleine viervoeters van Extints in Jamie's Gems. Waar we deze week op zoek zijn naar de essentials van een absolute legende die al bij ons is sinds de jaren 90. En voor mijn gevoel blijft hij er ook nog heel lang. Ja, ik weet niet hoe oud de beste man precies is, maar voor mijn gevoel gaat hij nog lang niet weg. En gelukkig maar, want we hebben zoveel fijne muziek aan hem te danken, waaronder deze. De introductie van het album Doggy Style. En nou goed, een hele goede introductie wat deze artiest betreft. Who Am I? Snoop Dogg staat op de lijst met zijn essentials, net als deze.

funk-revolutie die ook startte met het album Doggy Style. Gin & Juice, een absoluut party anthem, hebben we ook al op de lijst staan. Betekent dat de drie legendarische tracks al op die lijst staan, met dus zijn essentials, de meest iconische tracks van deze man. Maar welke moet er nog bij? Heb je een goede suggestie? Geef hem door via de NPO Luister-app. Je gaat even naar Blend, stuur een berichtje deze kant op. Mag van alles zijn, een andere grote hit, een samenwerking. Ook een van die vele uitstapjes die hij gemaakt heeft als Snoop Lion, Snoopzilla. Ik vind My Madison vind ik nog steeds echt een banger. Ik weet niet of het een essential is, maar dat is helemaal aan jou. De NPO Luister-app, daar moet je zijn.

dat je ons altijd kan bereiken, hè? Via de NPO Luister-app. Daar vind je al het mooiste dat de publieke omroep te bieden heeft. Kun je ook programma's terugluisteren, fragmenten, het laatste nieuws checken en dus altijd een leuk fotootje deze kant op sturen, een leuk audioberichtje of gewoon reageren op de vragen die hier gesteld worden, zoals bijvoorbeeld: wat zijn nou de 5 meest iconische tracks van Snoop D-O-double-G? Ja, we zijn al aardig op weg in die zoektocht. Thanks voor alle suggesties. Dit is een bijzonder fenomeen, want een van zijn grootste hits komt nu een aantal keer binnen. En ik zat daar even een onderzoek naar te doen. Deze man gaat natuurlijk al mee sinds de jaren 90. Zijn debuutalbum kwam uit in 97. Er staan echt wel grote hits op. Maar het duurde best wel lang voordat Snoop Dogg zijn eerste nummer 1 hit scoorde in Amerika. Dat was in 2004. Blijkbaar had hij daar Pharrell Williams voor nodig. Hartstikke goed. Maar het gebeurde wel met de track die we allemaal kennen, waar we allemaal nog steeds niet zat van zijn. En ja, natuurlijk een absolute essential. Snoop Dogg, Pharrell Williams. We gaan als 4e toevoegen. Drop It Like It's Hard. Blend.

0: Jezebel. Givian, fantastische artiest. Live nog gezien op North Sea Jazz. Jij volgens mij niet.
1: Nee, ik was afgetakeld. Ik was helemaal kapot.
0: Goeie stem heeft die gozer natuurlijk, hè?
1: En live ook?
0: Live ook, ja zeker. Ik denk dat, dat ze dachten, die gozer heeft zo'n goede stem. We zetten dat geluid gewoon... Dieves hard! Echt heel hard. Gewoon weer beschadiging aan overgehouden. Maar goed.
1: Alles voor de memories.
0: Alles voor de memories.
1: Ik ben er wel van bij geweest.
0: Jazeker.
1: Hey, jij bent natuurlijk veel met muziek bezig. Heb jij ook al nagedacht over de muziek die je wilt draaien op je uitvaart?
0: Dat verandert wel één keer in zoveel tijd. Als je dan zeg maar weer een bepaalde plaat hoort dat je denkt, oh ja, die is mooi.
1: Wie staat er dan nu in ieder geval sowieso op?
0: Ja, er moet sowieso iets van Marco Borsato. Dat is er.
1: Dit ben jij ook natuurlijk. Nee, want ja, we zitten natuurlijk nu bij de Home of Classic R&B, hip-hop en soul. Maar jij bent natuurlijk ook gewoon toch wel diehard Marco-fan.
0: Ik ben krankzinnig gestoord als het gaat om muzikaliteit.
1: Ja, nee, dat begrijp ik.
0: Iets van Michael Jackson, misschien Beyoncé vind ik ook wel mooi.
1: Voor de memories en dat we dan ook kijken naar de beelden dat jij er toen aanraakte.
0: Hoeveel mag je er? 3?
1: Nou ja, hoeveel mag je uitvaart maken?
0: Heel concert.
1: Schema van 6 uur.
0: Blokkenschema, waar ga jij heen zo meteen?
1: Ja. Nou ja, ik ga zo meteen de track draaien die bij mij op de uitvaart staat.
0: Oh ja?
1: Maar het is best wel up tempo.
0: Oh, dus niet... Waarheen leidt de weg?
1: Nee, het is van... Deze is er weg, maar het leven was leuk.
0: Hey, van Dio.
1: Nee.
0: Hey.
1: Van links naar rechts.
0: Oh, van Les Storbollekes.
1: Nee.
0: God, dat gaat alle kanten op.
1: Eén van de Jacksons.
0: Shardy Galolo. Oh, nee.
1: Eén van de Jacksons.
0: Eén.
1: Ja.
0: Janet.
1: Ja.
0: Oh, interesting. Even blijven luisteren.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een 53-jarige man uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. De politie kwam hem op het spoor dankzij DNA-onderzoek. In 1993 werd een vrouw in haar woning in Apeldoorn door een man bedreigd met een mes en verkracht. Er werd nooit iemand aangehouden, maar een DNA-spoor bleef bewaard. Een cold case team besloot een verwantschapsonderzoek te doen en kwam bij de verdachte terecht. Zijn DNA komt overeen met het spoor uit 1993. Een klein dorpje in het westen van Kenia wordt overspoeld door goudzoekers. Er is onlangs per toeval een goudader ontdekt en er zijn meer dan 10.000 mensen op afgekomen. De lokale autoriteiten waarschuwen voor een humanitaire crisis. Er is nauwelijks schoon drinkwater en geen sanitair. Ook drinken de mensen volop illegaal gestookte alcohol en gebruiken ze drugs. Verder graven de goudzoekers zulke grote en diepe gaten dat de kans op ongelukken groot is. En autoriteiten maken zich ook zorgen over het grote aantal jonge kinderen onder de goudzoekers. Justitie zegt dat er 3 nieuwe sterfgevallen gelinkt kunnen worden aan Pillicide Funcaps. En mogelijk komen er nog 2 bij. Daarmee zou het totaal aantal sterfgevallen op 23 komen. De eigenaren van de site verkochten zonder de juiste papieren onder meer slaap- en kalmeringsmiddelen en drugs, zonder klanten te wijzen op de risico's. Een proef met drones die medicijnen of bloedmonsters vervoeren tussen ziekenhuizen lijkt succesvol. Afgelopen jaar heeft 800 keer een drone gevlogen tussen de Isala-ziekenhuizen van Zwolle en Meppel. Het ging zonder problemen, ook als de inhoud gekoeld moest worden. Alleen als het hard waait kunnen de drones niet op pad. De proef wordt verlengd. Er wordt nu ook geëxperimenteerd met andere soorten medicijnen en monsters voor laboratoria. Het weer, geregeld buien, soms met onweer of hagel. Op sommige plekken valt veel regen. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Boomt. Siana.
2: Ja, een hele goede middag. We trappen af met de comeback single van Tupac. Vlak nadat hij vrij kwam uit Jilla, California Love komt er aan op Blend. Daarna tweet Boogie Tonight.

Sweet Boogie Tonight. Misschien niet een tune die op je uitvaart zou draaien. Maar de volgende wel. Althans, ik wel. Ook al vinden mensen dat dus raar. Janet Jackson schreef hem voor iemand die overleed. En ja, wat mij betreft moet het leven altijd gevierd worden. Ja, toch? Is zo in de Surinaamse cultuur, ook in de Ierse cultuur. Dus al helemaal tegen het.

luisterd meer dan 10 miljoen keer. Stonden op alle magazines en ja, ondertussen hielden ze daar gewoon geen cent aan over. Dus toch bizar, ben je beroemd en blut tegelijkertijd. Een van hun legendarische tracks van dat album die hoor je zo. Net als Omi, Ciara en Missy Elliott. Voor de lekkerste tracks ben je natuurlijk bij Blend. Dit is Macy Gray, I Try.

En ik heb zo even je hulp nodig, want ik heb vandaag weer twee tracks mee. Dit keer een Nederlands duo die met hun muziek Diemen Zuid op de kaart wisten te zetten. Je kan via de NPO Luister-app een poll invullen. Welke wil je horen? Dit is Music Soul.

Bouwman met het NOS Journaal. De drie Nederlanders die om het leven kwamen bij een zwaar verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio waren daar voor een trekkertrekwedstrijd. Dat zegt de vrouw van de man die achter het stuur zat van het busje dat werd geramd door een vrachtwagen. Twee mannen van 55 en een man van 44 overleden ter plekke. Vier anderen raakten gewond, onder wie de bestuurder. Zijn vrouw zegt dat haar man al jaren naar de grootste trekkertrekwedstrijd ter wereld wilde. Een 53-jarige man uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. De politie kwam hem op het spoor dankzij DNA-onderzoek. In 1993 werd een vrouw in haar woning in Apeldoorn door een man bedreigd met een mes en verkracht. Er werd nooit iemand aangehouden, maar een DNA-spoor bleef bewaard. Een cold case team besloot een verwantschapsonderzoek te doen en kwam bij de verdachte terecht. Zijn DNA komt overeen met het spoor uit 1993. Sinds 2 jaar geldt er geen verjaringstermijn meer voor verkrachtingen. Een bij toeval ontdekte goudader in een dorpje in Kenia heeft 10.000 mensen naar die plek gelokt. Ze hopen daar een goudklomp te vinden in de hoop een betere toekomst op te bouwen. In het dorpje is geen sanitair en amper schoon water. Daarom wordt er gewaarschuwd voor een humanitaire crisis. Een ruimtemissie om een belangrijke telescoop te redden is mislukt. Ruimtevaartorganisatie NASA lanceerde een andere satelliet die de telescoop moest vastgrijpen en terugbrengen in de juiste baan. Nu blijkt dat de reddingssatelliet onbestuurbaar is geraakt. Het ziet er naar uit dat zowel de ruimtetelescoop als de reddingssatelliet binnenkort zullen verbranden in de atmosfeer. De reddingsmissie kostte 20 miljoen euro, zegt NASA. Het weer. In het hele land komen buien voor, soms met onweer en hagel. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het wordt ongeveer 21 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

doen, hè? Zinloos aan de andere kant. Stond op nummer 1 toen Theo van Gogh werd vermoord. Voegde ze zelfs een nieuw couplet aan toe. Speciaal voor hem. Dus zeg het maar. A, mobby of toch B, zinloos. Je kan

ineens kippenvel daarvan. Volgens mij ben ik ook niet de enige. Hier, Tanny, Lisa, Tom. Die zijn met mij op die trein. En toch, ja, 70% van de stemmen. Jullie willen gewoon meezingen met Moppie. Can't blame you. Dus, dankjewel voor het stemmen. Dankjewel. Kijk, dat krijg je dus als je tweetalig bent opgevoed. Ik vind het helemaal mooi.

gonna be fine. Even een reminder dat waar je ook doorheen gaat deze donderdagmiddag, you're gonna be fine, baby. Music therapy, hè? Ik weet niet of je naar therapie gaat. Is wel aan te raden. Heb het gedaan. Ja, op aanraden van mijn vriend. Dat dan weer wel. Grapje toch?

het zou klinken als Usher en Kalani samen op een track zouden springen? Shouldn't never. Hey, it is a tune. Zometeen de uithaal. Vandaag niet makkelijker gemaakt. Sterker nog, ik denk dat dit fragmentje toch wel een van de moeilijkste woorden van deze week. Maar als iemand het kan raden, dan ben jij het wel. Ik krijg steeds

0: raden, toch? Stuur het door via de NPO Luister app. Dit is Drake.
1: Hold on, hold on. Fuck that. Fuck that shit. Hold on. I got to start this motherfucker.
0: Al jaar dat het uitkwam. Hoe het weer die dag stond. Wie achterin op de clip te zien was. Dus ik denk dat je deze ook wel gaat kunnen raden, toch? Stuur het door via de NPO Luister app. Dit is Drake.
1: Hold on, hold on. Fuck that. Fuck that shit. Hold on. I got to start this motherfucking record over again. Wait a minute.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor alle kustprovincies vanwege onweersbuien die overtrekken. Die kunnen gepaard gaan met veel neerslag in korte tijd, windstoten en hagel. Het verkeer kan daar last van hebben en ook buitenactiviteiten moeten rekening houden met het weer. Boven zee zijn ook waterhozen gezien. Daarbij kunnen lokaal zware windstoten voorkomen. Een missie om een belangrijke telescoop in de ruimte te redden is mislukt. Het gaat om de SWIFT-telescoop, die meer dan 20 jaar onderzoek deed naar gammastralen. In de loop van de jaren verloor hij steeds meer hoogte en daarom lanceerde ruimtevaartorganisatie NASA een andere satelliet die de telescoop moest vastgrijpen en terugbrengen in de juiste baan. Nu blijkt dat de reddingssatelliet onbestuurbaar is geraakt. Het ziet er naar uit dat zowel de ruimtetelescoop als de reddingssatelliet binnenkort zal verbranden in de atmosfeer. De reddingsmissie kostte 20 miljoen euro, zegt NASA. Een klein dorpje in het westen van Kenia wordt overspoeld door goudzoekers. Er is onlangs per toeval een goudader ontdekt en daar zijn meer dan 10.000 mensen op afgekomen. De lokale autoriteiten waarschuwen voor een humanitaire crisis. Er is nauwelijks schoon drinkwater en geen sanitair. Ook drinken de mensen volop illegaal gestookte alcohol en gebruiken ze drugs. Autoriteiten maken zich ook zorgen over het grote aantal jonge kinderen onder de goudzoekers. De ziekenhuizen in Zwolle en Meppel gaan door met hun proef om medicijnen en bloedmonsters heen en weer te brengen met drones. Afgelopen jaar heeft er 800 keer zo'n drone gevlogen. Dat ging altijd goed, ook als er iets gekoeld moest worden. Vanaf nu wordt er geëxperimenteerd met andere soorten medicijnen en monsters voor laboratoria. Het weer dan, niet overal code geel, maar wel in het hele land kans op buien. Soms met hagel en onweer. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het wordt ongeveer 21 graden. Morgen is het regenachtig en dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ja, break-ups zijn nooit leuk, maar wel als je daar een nummer 1 hit aan overhoudt. En zoveel nummer 1 hits heeft ze niet op de naam staan, dus...

0: even een slok water door, omdat Ivo zich druk maakt over mijn waterinname. Okay.
1: We beuken samen je middagdip de deur uit.
0: Yes, doen we altijd met de uithalen op de tijdstip. Even water drinken, toch? Ik heb vandaag maar een halve liter op. Blijkbaar niet voldoende. Ivo die gaat iedere dag voor 4 liter. Ik zie dat hij en Chris al actief zijn in de NPO Luister-app. Dus grote kans dat zij vandaag de winst pakken. Iedere werkdag laat ik je maar een paar seconden van de stem horen. En binnen no time staat de app dan vol met allerlei namen. De vraag is, wie zingt dit? En op welke track hoorde je dat? Even goed luisteren. Wie was dat?

terug naar de uithalen. Het spelletje waarbij ik natuurlijk maar een paar seconden van een stem laat horen. En de vraag is, ja, van wie is deze track en wie zingt het ook alweer? De app stond meteen vol. Ivo die was er heel snel bij. Die dacht namelijk Justin Timberlake te horen. Nou, nog een keertje luisteren dan maar. Nee, dat was het niet. Nee. Het was N.E.R.D. She Wants to Move. Oh, wacht. Volgens mij moet hij nog warm draaien. Hé, hey, daar is hij hoor. Winst gaat naar Natasha. Ja, de rest kwam er niet uit. Jammer joh, Lisa en Humphries. Thanks voor het meespelen, hè.

Daft Punk bij ons op Blend. Ze zeggen dat vrouwen veel kunnen praten. Nou, deze kan er ook wat van, zeg. Bijna 600 lettergrepen in

0: Hier is een limiet op bereikt, want ik ga zo meteen een sokje overdragen aan de middagshow. Bars.
1: Bars. Dat klinkt alsof je er klaar mee bent.
0: Nou, ik moest me net wel even goed uitrekken, merk ik. Ik heb alweer hard gewerkt.
2: Ja, marathons van 3 uur, hè?
0: Ja, het zijn wel echt inderdaad marathons. Ja. Het zijn steeds korte sprints. En dan ben ik super gezellig aan het praten met mensen in de NPO Luister-app. En dan krijg ik berichten van, hallo? Ben je er nog?
1: Ben je mee eens? Ja, dat werkt. Ik doe mijn best.
0: Ja, maar dus daarom vind ik het altijd lekker als jullie binnenkomen. En dan krijg ik gelijk versnaperingen. Vandaag weer een heerlijke stroopwafel.
2: Wafels.
0: Wat echt perfect is als je radio maakt. Want je kaken kleven helemaal aan elkaar.
2: Niet, ik ben
1: hij is vers geperst ook, hè?
2: Hij is vers geperst op de markt.
0: Ja, maar jij komt altijd met die verse nootjes. Verse stroopwafels.
2: Vers is de movement.
0: Ja, ja. Dankjewel, ik ga dit zo meteen meenemen. Wat gaan jullie zo doen dan?
1: Nou, ja, we gaan het even over een serieus onderwerp hebben. Het is namelijk een jaar geleden dat Lisa uit Apkoude werd vermoord. En wat is er veranderd in het afgelopen jaar? Daar willen we het even over hebben. En dan vraag ik meteen even aan jou, Siana. Voel jij je meer of minder veilig dan een jaar geleden?
0: Ik denk dat ik geen verschil voel.
1: Ja.
0: Ik denk, weet je wat ik lastig vind? Dat ik ben heel rebels, toch? Dus ik hou van wandelen.
1: Jij gaat door dat park.
0: Ja, ik ga door het park. En dan denk ik wel van, halverwege dat park, dit is dom. En dan doe ik één oortje uit. Dan ga ik toch sneller lopen.
2: Met oortjes in.
0: Maar weet je wat het is? Ik vind het gewoon heel irritant dat niet kan.
1: Nee, dat is
0: ook.
1: Dat is ook.
0: En dan denk ik van, ik wil ook even naar muziek kunnen luisteren in de avond. Dus dan maak ik een wandeling en mijn vriend boos. Dus we hebben wel de afspraak van, hey, als je de deur uitgaat, live locatie sturen en even weet je wel op de hoogte blijven. Ja, dus altijd voor 8 uur aanzetten. Want je weet nooit wat er in een uur kan gebeuren. Dus ik heb wel bepaalde afspraken met hem. Maar ik word er gewoon pissig omdat het niet kan. En dan ga ik het toch maar wel doen.
1: Nou, wij eisen de nacht op was dus echt...

0: Corien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is grotendeels onder controle. Dat hebben de regionale autoriteiten bekendgemaakt. Als het weer zo blijft, zal de brand zich ook niet verder verspreiden. Aan de oostkant van het gebied, in de Hoge Venen, zijn brandweerlieden nog bezig de brand in te dammen. Aan de westkant is dat al gelukt. Blushelikopters en vliegtuigen van verschillende Europese landen blijven nog tot zondag in België, voor het geval ze weer nodig zijn. De Duitse brandweer, die was komen helpen, gaat morgen weer naar huis. Een vastgoedbaas in China moet levenslang de gevangenis in voor fraude, omkoping en verduistering. De 67-jarige WK Jan bouwde zijn vastgoedimperium Evergrande op door lening op lening te stapelen. 5 jaar geleden ging de projectontwikkelaar failliet en kwam China in een vastgoedcrisis terecht. Naast de oprichter zijn nog 56 mensen veroordeeld. De 3 Nederlanders die om het leven kwamen bij een zwaar verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio waren daar voor een trekkerwedstrijd. Dat zegt de vrouw van de bestuurder van het busje dat werd geramd door een vrachtwagen. 2 mannen van 55 en een man van 44 overleden ter plekke. 4 anderen raakten gewond, onder wie de bestuurder uit Markelo. Volgens zijn vrouw wilde hij al jaren naar de grootste trekkertrekwedstrijd ter wereld. De Isala-ziekenhuizen in Zwolle en Meppel gaan door met hun proef om medicijnen en bloedmonsters heen en weer te brengen met drones. Afgelopen jaar heeft er 800 keer zo'n drone gevlogen. Het ging vrijwel altijd goed, ook als er iets gekoeld moest worden. Vanaf nu wordt er ook geëxperimenteerd met andere soorten medicijnen en monsters voor laboratoria. Het weer. In het hele land komen buien voor, soms met onweer en hagel. Daarvoor geldt code geel in de noordelijke helft van het land, behalve in Flevoland. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het wordt ongeveer 21 graden. Ook vanavond nog buien. Vannacht is het in het binnenland droog, met temperaturen rond 13 graden. En ook morgen buien en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: NTR, 1C en Howard.
2: Je luistert naar Bridge the Gap, waarin het zometeen tijd is voor Toni Braxton. Eerst aan dit Warren G. en Nate Dogg, Regulate.

0: Hit the freeway, don erop, zegt Toni Braxton. Maar dan ietsje aardiger. Samen met Loon hoorde je daarnet in Bridge the Gap.
1: Dit is Bridge the Gap. Met Wansi en Howard. This is Bridge
0: the Gap. Alhoewel, ik weet niet, is Hit the freeway echt aardig? Als je dat tegen iemand zegt?
2: Ik vind van niet.
0: Nee, hè? Nee. Maar is het minder of meer of aardiger dan don erop?
2: Nou, ik vind het gemene, want donderop is gewoon duidelijk. Dan pak je spullen en dan ben je weg.
0: Ja, ja.
2: Maar hit the freeway is een soort eufemisme.
0: Ja, ja, dus eigenlijk is dat nog iets venijniger.
2: Eigenlijk wel, ja.
0: Oké, Tony, nou zeg. Fijn dat we er weer zijn, Howie. Mm-hmm. Het is 4:11 op donderdag 20 augustus. Het is zonnig, het is regenachtig, het

0: onderweg. En zometeen Montel Jordan en Something for the Honeys. En ook de twee opties van Goed Gejat, die moeten we nog eventjes aan je laten horen. En dan wil ik meteen even zeggen, heb jij KRS-One? Natuurlijk heb je die al wel eens live gezien.
1: Zeker.
0: Die is bezig met een Europese tour. Mm-hmm. Maar hij komt echt zo'n beetje naar heel Europa, behalve naar Nederland.
1: Hè?
0: Je moet dus naar Ierland, Engeland, Duitsland, Frankrijk, als je hem wil zien. België.
1: Oh, wat raar.
0: Ja, Nederland doet hij niet aan.
1: Oh.
0: Nee. En hij is vandaag jarig.
1: Ook nog eens.
0: Ja, dus ik dacht, misschien kunnen we hem wel draaien. Maar goed, jij bepaalt. Wil je KRS-One zo meteen horen?
2: Sampled. Your hands, everybody. If you got what it takes. 'Cause I'm KRS and I'm on the mic and premieres on the brand.
0: Ja, MC's act like they don't know. Jatten natuurlijk van Curtis Blow en The Breaks.
2: Original.
3: Clap your hands, everybody, if you got what it takes. 'Cause I'm Curtis Blow and I want you to know that these are The Breaks.
0: Ja, iets meer up tempo, maar dit is wel, vind ik, een lastige. Waar zou jij voor gaan, Howie?
1: Allebei dope.
0: Ja.
1: Ik denk dat ik vandaag toch wel voor die premiere beat zou gaan.
0: Ja? KRS?
1: Ja.
0: Oké. Ik vind, omdat nu de zon schijnt, zou ik nu gaan voor Curtis Blow.
1: Oké.
0: Ja. Maar als het straks bewolkt is, dan is KRS ook
1: niet,
0: helemaal
1: hè?
0: Prima.
1: Van de herfst is dan begonnen.
0: Ja. Laat het even weten via onze Instagram, @NPOBlend. Of breng je stem uit via de NPO Luister-app op de poll. KRS-One en MC's Act Like They Don't Know of The Breaks van de one and only Curtis Blow.

0: zei toch toen one of your friends is dat hij bedoelt dat hij je dan via die vriendin nog op kan komen.
1: Ja, denk je?
0: Ja, ik denk wel dat hij dat bedoelt.
1: Nou, ik ga het zo even opzoeken.
0: Doe maar.
1: Want ik denk dat hij bedoelt, ja, either one is fine.
0: Nee, dat bedoelt.
1: Nee, we hebben vertrouwen in Mantel.
0: Zeker.
1: De man die zong, ik heb a girl, but you look good tonight. Daar hebben we vertrouwen in.
0: Ja, hij kan zich toch hebben veranderd. Hij is ook in de Heer gegaan met de proto.
1: Hij is nu zeker veranderd.
0: Snap je?
1: Dat is waar. Something for the Honeys van Mantel Jordan hoorde je net. Je luistert naar Bridge the Gap, waarin we zometeen gaan bellen met Danique, de initiatiefnemer van de campagne Wij eisen de nacht op, die gelanceerd werd vorig jaar na de dood van Lisa uit Apkoude. En daarin werd aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen. En we gaan dus met haar praten over, ja, is er nou iets veranderd in die veiligheid voor vrouwen? Maar eerst tijd voor een spelletje.
2: The Bridge the Gap News Quiz.
1: Quizmaster Daniel, hallo.
3: Goedemiddag, hallo. Hoe gaat het, jongens?
0: Gaat goed.
1: Ja? Een beetje allergisch.
3: Oh, is dat zo?
1: Ja.
0: Want jouw neus is volledig afgesloten.
1: Ja.
0: Wat is gebeurd?
1: Ja, ik zal vast wel ergens in stof hebben gehangen. Ik weet het niet.
3: Oh, want dat doe je elke dag?
1: Nee, maar dit is. Als ik eenmaal. Ik voelde mijn gehemelte kriebelen en dan wist ik al. Oh, ja, vervelend. Dus ik heb oogdruppels, neusspray. Ik ben.
0: Antihistamina.
1: Ja.
0: Heel goed.
1: Ja.
3: Nou, ik hoop dat je ondertussen wel het nieuws in de gaten hebt kunnen houden. Want daar krijgen jullie namelijk 3 meer keuzevragen over.
0: Oh jee.
1: We gaan het weer proberen.
3: Ja, mocht je nou het antwoord weten, roep je naam. Geef je het antwoord, is het antwoord fout? Dan mag de ander, die mag nog een keer. Een gokje wagen.
1: Uh-huh.
3: Jullie strijden voor een plaat. De winnaar die mag de plaat uitkiezen.
1: Uh-huh.
3: Dus Howard, dan begin ik even bij jou. Welke plaat ga jij voor strijden?
0: Next Lifetime, Erykah Badu.
3: En Wansie.
1: Ja, het is vandaag de geboortedag van Isaac Hayes.
0: Nee.
1: Een van de groten.
0: Ja.
1: En toen dacht ik, zullen we dan misschien Isaac Hayes draaien, maar ook wat mensen die door hem zijn geïnspireerd.
0: Oh, dat kan ook.
1: Dus ik zou graag Alicia Keys willen horen met If I Was Your Woman, Welcome By.
3: Oké, top. Nou, dan gaan we daarvoor naar vraag 1. En sorry Howard, maar dat is een voetbalvraag.
0: Je meet het.
3: Het is hartstikke leuk.
1: Je zegt sorry Howard, maar ik weet ook niks van voetbal, hè?
3: Nee, maar hij haat het echt.
1: Oh.
3: Volgens mij.
0: Nou, het feit dat die vragen hier worden gesteld, ja.
3: Ja. Nou, dat vind ik leuk. Het nieuwe uitshirt van voetbalclub Fortuna Sittard is tot grote verrassing van de club zelf. Ik zie Wansie al knikken. Tot grote verrassing van de club zelf is dat aan de andere kant van de oceaan, in Peru om precies te zijn, niet aan te slepen. Hoe komt dat? Is dat het shirt is een ode aan de beschermheilige van Peru, Saint Rosa? Is dat B, het heeft een afbeelding van de rode rots aan, de nationale vogel van Peru? Of antwoord C, er is een waarzegster in Peru die is overtuigd dat Messi nog dit jaar naar Fortuna Sittard gaat.
0: Howard.
3: Ik was nog niet uitgepraat.
1: Nee, precies. Nee. B.
3: B? Weet je het zeker?
1: Hou eens op daarmee. Ja? Ik zeg het bij mijn chest.
3: Dat is heel mooi, maar dat is helemaal fout.
1: Dat is het. Sorry. A. Maar Howard is toch gedisqualificeerd.
3: Op die manier. Nou,
1: ja.
3: Gaan we naar vraag 2. Die gaat over TikTok.
1: Ja.
3: Ja, die komt binnenkort met een opvallende uitbreiding van de app. Het doel is om mensen langer op TikTok te houden.
1: Oh.
3: Maar wat is de nieuwe functie? Is dat A, een vertaler die je woorden vertalen naar kattentaal, zodat je met je eigen kittens kunt praten? Is dat B, een eigen versie van Tiki? Dat noemen ze dan TikTok, waarmee mensen betalingen kunnen doen. Of C, een apart gedeelte van het platform waar je alleen tekstberichten kunt posten, zoals bijvoorbeeld op X en Threads.
0: Howard.
3: C. Dat is helemaal fout.
1: Nee, dit kan niet. Het is een van die
3: belachelijke.
1: Ja. Oké, dan zeg ik A.
3: Echt?
1: Ja. Nee, ze zijn toch allebei belachelijk? Doe normaal. Echt?
3: Nee, het is nog niet bekend of het TikTok genoemd gaat worden. Maar ze komen daadwerkelijk wel met een betaaldienst.
1: Oh.
0: Maar dat van TikTok heb je zelf verzonnen.
3: Ja, dat klein leugentje.
1: Ja, en daarom denken wij dat het heel raar is.
0: Jij wordt komt gedisqualificeerd.
3: Maar word ik nu gedisqualificeerd?
1: Ja, precies. Stop maar. Oké.
3: Goed, we houden het spannend. De laatste vraag gaat een beetje ook weer over voetbal en toch ook weer niet. Gaat over Olivia Rodrigo, de zangeres. Die werd vandaag spontaan bedolven onder berichten van voetbalfans van FC Barcelona.
1: Oh.
3: Maar waarom was dat? Is dat A, zat Queens Barcelona gezongen in het shirt van Real Madrid, de grote rivaal? B, ze deed met clubicoon Pep Guardiola. Of C, de fans haalden haar door elkaar met de voetballer Rodri, die net had getekend bij de club.
1: Wonsie, ik denk C.
3: Denk je dat?
1: Ja, dat
3: weet
1: denk
3: je het zeker?
1: Nee.
3: Maar het is wel goed.
1: Yeah. Ja.
3: En dit interessante
0: rotquiz vandaag.
3: Het interessante hiervan is, hij heeft dus helemaal geen social media.
1: Oh, wat
3: en
1: grappig.
3: Al die fans die gingen naar hem zoeken. En die dachten, nou ja, dan zal dit er wel zijn.
1: Oh,
3: of zo.
1: Wat ja. grappig.
3: Ja.
1: Ja, nou ja. Ik heb gewonnen vandaag.
0: Gefeliciteerd, hoor.
1: Ja. Nou ja, dit is geen straf, toch?
0: Nee, zeker niet.
1: Prachtig nummer van tante Gladys en oom Isaac. If I Was Your Woman, Walk On By van Alicia Keys.

0: Mariah Carey en Emotions hoorde je. En daarvoor ook Alicia Keys en If I Were Your Woman, Walk On By. Om stil te staan bij de geboortedag van Isaac Hayes. Je luistert naar Bridge the Gap. En het is vandaag 20 augustus, precies een jaar geleden, dat de 17-jarige Lisa vermoord werd in Duivendrecht. Ze fietste na een avondje stappen naar huis in Apkoude toen ze werd aangevallen door een man. En die moord die heeft heel veel losgemaakt. En toen ging het in Nederland terecht natuurlijk over de veiligheid of misschien wel onveiligheid van vrouwen op straat. Er zouden heel veel maatregelen worden genomen vanuit de overheid en gemeentes. Bijvoorbeeld betere verlichting op straat, minder hoog riet langs fietspaden, ga zo maar door. En tegelijkertijd kwamen er ook mensen in actie onder de noemer Wij eisen de nacht op. En dat was een initiatief waarmee aandacht werd gevraagd voor het recht op veiligheid op straat voor elke vrouw. Danique de Jong die zit achter de campagne van Wij eisen de nacht op. Goedemiddag, Danique.
1: Goedemiddag.
2: Hallo, hallo.
0: Danique, voel jij je veiliger op straat dan een jaar geleden?
1: Nee, niet per se. Ik kan nou niet zeggen dat ik nu op straat loop een jaar later en denk, nou, nu overkomt mij niks meer.
0: En waar ligt dat dan aan?
1: Ja, gedragsverandering kost natuurlijk heel veel tijd. En dit is een best wel diep geworteld probleem natuurlijk. Dus ja, dat is niet na een jaar ineens weg. We hebben het over miljoenen slachtoffers van allerlei vormen van geweld tegen vrouwen. Mm-hmm. Ja, dat zijn er een jaar later gewoon niet ineens nul. Dat is ook een beetje de realiteit.
0: Ja.
1: Maar ik denk wel dat met de bewustwording en de stappen die worden gezet, dat die toekomst wel steeds dichterbij komt.
0: Ja, want jij zegt het is een groot probleem. Wat is dan precies het probleem?
1: Ja, het probleem is natuurlijk in de basis dat vrouwen en mannen geen gelijke waarde kennen. En dat er heel veel mannen het idee hebben dat zij iets te zeggen hebben over of een vrouw wel of niet veilig is. Of dat ze hun wel of geen geweld aan kunnen doen. En als zij niet iets doen wat zij willen, dat kunnen bestempelen met geweld.
0: Mm-hmm. Dat is inderdaad een groot probleem. En ik weet niet of jij, je zal dat uiteraard hebben meegekregen, maar er zijn meerdere onderzoeken gedaan. Bijvoorbeeld door Eén Vandaag. 79% van jonge mensen voelt zich nog niet veilig 's nachts op straat. Nou ja, dat komt dan dus door wat jij zegt, omdat het zo'n ingewikkeld probleem is.
1: Nou ja, en ik denk nog veel typerender. Het is 79% die zich 's nachts onveilig voelen. Maar 78% heeft het afgelopen jaar ook iets intimiderends op straat meegemaakt. In de vorm van grensoverschrijdende opmerkingen, aanrakingen en dat soort zaken. Dus het is ook echt niet veilig.
0: Ja, oh my goodness. Ik zit meteen. Weet je wat het is? Want dan ga je gaat meteen nadenken van wat heb ik dan meegemaakt? Maar sommige dingen registreer je misschien niet eens als narigheid, omdat het zo normaal lijkt.
1: Ja, we zijn zo gewend dat het erbij hoort. En eigenlijk is dat is ook een beetje de realiteit waarin we leven. Is ook het hoort er nou eenmaal bij. Het gebeurt nu eenmaal. En tegelijkertijd, hoe kunnen we dat accepteren? Hoe kunnen we accepteren dat dit de realiteit is?
0: Ja.
1: Dus moeten we er ook bij stilstaan dat dat helemaal niet normaal is. En dat dat anders moet.
0: Mm-hmm.
2: Nou hoorde ik je aan het begin praten over gedragsverandering. En ik als man voel me dan aangesproken. Ik denk dat die gedragsverandering bij ons vandaan moet komen. Heeft ook de overheid ook initiatieven ontplooid om dat voor elkaar te krijgen? Want je kan het wel hebben over lampen en riet hakken. Maar wat gebeurt er met de mannen? Is daar ook aandacht voor?
1: Ja, er zijn natuurlijk verschillende lagen waarop dat dit plaatsvindt. Hè? Dus er zijn ook campagnes vanuit de overheid om mannen ook te ondersteunen in hoe spreek je nou uit en hoe doe je dat. Er zijn ook verschillende programma's die gaan over educatie en dat soort zaken. En daar zit natuurlijk echt wel het meegeven aan iemand om anders na te denken, om anders te handelen. Tegelijkertijd is het ook zo dat inderdaad maatregelen zoals een extra lamp plaatsen of het gras maaien. Ja, het is heel fijn als dat voor een aantal vrouwen kan zorgen voor een groter gevoel van veiligheid. Maar je bent niet daadwerkelijk veiliger. Daar zit die veranderingen niet in. En ik denk dat los van de verantwoordelijkheid van de overheid om veiligheid te waarborgen en ervoor te zorgen dat we veilig zijn, hebben we ook allemaal een eigen verantwoordelijkheid om ook met nieuwsgierigheid en oordeelloos naar ons eigen aandeel te kijken in dit probleem. En dus ook wat kunnen we bijdragen aan de oplossing. En ook gewoon een beetje normaal tegen elkaar te doen. Daar zijn we ook zelf verantwoordelijk voor natuurlijk.
2: Ja.
0: Maar dus hoe zou ik als vrouw naar mezelf kunnen kijken?
1: Nou, ik denk dat het begint ook bij accepteren dat dit probleem zo groot is. En dit probleem alleen zo groot kan zijn als we hier ook allemaal onbewust of bewust een aandeel in hebben. Mm. En dat zit hem ook in, dus inderdaad met nieuwsgierigheid van goh, wat doe ik dan misschien waar ik helemaal niet bij stil heb gestaan? Ik betrap mezelf daar ook echt wel eens op. Dat ik soms grensoverschrijdende opmerkingen maak, grapjes maak. Dat ik denk, oh jeetje, nou, ik heb hier ook nog iets te doen. Dat flap ik er ook gewoon zomaar even uit.
0: Ja,
1: ja dat telt uiteindelijk wel weer op in dingen die we normaal gaan vinden.
0: Ja.
1: Dus daar ligt een opdracht bij vrouwen, bij mannen, bij iedereen.
0: Ja. Danique, dan nog als laatste vraag. Ik heb de campagne weer voorbij zien komen. Wij eisen de nacht op. Is dat alleen awareness of moeten we nu ook nog iets doen?
1: Ja, bewustwording is belangrijk. Want als we ons ergens niet bewust van zijn, dan gaan we ook niks veranderen. Mm-hmm. Dus dat is inderdaad iets wat we weer onder de aandacht brengen. Tegelijkertijd zien we dat vorig jaar het gesprek heel erg ging over... oh wow, dit probleem is inderdaad groter dan we dachten. En ik denk dat het nu tijd is dus voor het gesprek van hoe kan het... dat het probleem zo groot is. Hoe kan het dat er zoveel geweld plaatsvindt? En dus met die nieuwsgierigheid kijken naar... ja, wat maakt dat we een voedingsbodem hebben waarop dit geweld floreert? En wat kan ik bijdragen om dat beter te maken?
0: Ja.
1: Dus laten we ook dat gesprek met elkaar voeren en ook ja, met jezelf voeren.
0: Ja, ik wil bijna Man in the Mirror van Michael Jackson draaien. Maar ja, dat is wel gewoon een mooie boodschap om mee af te sluiten. Kijk jezelf goed aan. Danique, de jong van Wij eisen de nacht op. Dank je wel.
1: Jullie bedankt.
2: Oké, okay,
0: doei, doei.
1: Doei.
0: Zometeen goed gejat. Maar eerst Cool and the Gang.

0: De vriendin van Kelani. Risk It All hoorde je net. Ze zijn een setje en ze maken ook samen muziek. Dus toen bekend werd dat ze een setje waren, waren mensen heel erg blij. Want ja, dan zou er nog meer nieuwe muziek aan kunnen komen. Daarvoor in Bridge the Gap ook nog Kool & The Gang en Fresh. En ik had het over Goed Gejat. Elke dag hoor je in Bridge the Gap twee fragmentjes van liedjes die iets met elkaar te maken hebben. Dat kan zijn dat ze van elkaar gesampled hebben of allebei van hetzelfde nummer gesampled hebben. Vandaag is het eerste het geval. Curtis Blow die bracht in 1980 The Breaks uit.
1: Original. Clap your hands, everybody. If you got what it takes. Cause I'm Curtis Blow and I want you to know that these are the Breaks.
0: Curtis Blow is ook echt zo'n legende waar mensen nog heel erg blij van worden, hè, om hem te horen en te zien.
2: Hij was vorig jaar nog live in Eiland. Toen werd dat gepresenteerd en het ging echt helemaal los.
0: Ja.
2: Break
0: ja.
2: is erbij. Het was echt een groot feest.
0: Super tof. Ja. KRS-One, die dacht 15 jaar later, oeh, lekker hoor, dat de Breaks. Kan ik ook.
3: Sampled.
1: Clap your hands, everybody. If you got what it takes, cause I'm KRS and I'm on the mic and premieres on the Breaks.
0: Oeh, ook lekker hoor. Shemig de pemig. Maar wie gaan wij nu draaien? Dat is even de vraag. KRS-One is trouwens 61 geworden. Vandaag. En de vraag is even, gaan wij dat vieren door hem een beetje Buma te geven? Ja, nou ja, weet ik niet of we dat gaan doen. Want Ivo, Caroline, Wilma, Haroon, die dachten, doe maar Curtis Blow. Onder andere Jurgen, Brian, Celeste en Ryan dachten, doe maar KRS-One. Maar Yves, die stuurde net waarom ik kies voor Curtis Blow is omdat KRS-One ons skipt. Ik vertelde net namelijk dat KRS-One zo'n beetje naar alle Europese landen gaat voor zijn Europese tour, waar hij nu mee bezig is, maar Nederland overslaat.
2: Ja.
0: En ik dacht, dat is misschien dan nog wel even een soort van fanservice om even te zeggen waar je dan wel naartoe zou kunnen gaan, wat een beetje in de buurt is. 9 september gaat hij naar Brussel.
2: Oké, dat kan je doen.
0: Toch? Ja, dat vind ik best te overzien.
2: Staat hij vandaag ergens op zijn verjaardag?
0: Ja, hij staat vandaag in Helsinki, in Finland.
2: Oh, oké.
0: Ja,
2: wow.
0: Ja. Morgen over 2 dagen is hij in Stockholm. Nou ja, en ga ze maar door. Dan is hij eventjes in zeg maar Scandinavië. En daar dan komt hij even wat naar beneden. Je zou ook nog naar Londen kunnen gaan. 16 september.
2: Oh ja.
0: Ja, dus er zijn wel opties. Gewoon eventjes naar zijn Instagram, dan kan je al die data vinden. En ja, wat is het goede nieuws? Niet voor KRS-One. We gaan naar Curtis Blow luisteren. Dit is The Breaks, want hij heeft de meeste stemmen binnengehaald. Bedankt voor het stemmen. 64%.
2: Wauw.
0: Ja,
2: netjes.
0: Nou ja, het was dus niet een, hoe noemen we dat, overtuigende zege.
2: Geen lengte, maar toch. Nee. Toch nee. Wel goed.
0: Precies.
1: Clap your hands, everybody, if you got what it takes. Cause I'm Curtis Blow and y'all need to know that these are the Breaks.

0: Luxie van Whitney Houston, I'm Your Baby Tonight, hoorde je net in Bridge the Gap. Howie, zometeen het nieuws van 5 uur. Daarna gaan we het weer even over serieuze zaken hebben. Mm-hmm. Namelijk de moord op Kerwin Lucas Duinmeijer.
1: Ja.
0: Is vandaag ook een aantal jaar, een heleboel jaar geleden, 43 om precies te zijn.
1: Ja, was nog een jonge boy toen.
0: Ja, ik ben heel benieuwd hoe jij dat toen hebt ervaren. Want jij was 11, denk ik, bijna 11. Dus ja, hoe kwam dat binnen bij jou? En misschien als jij nu aan het luisteren bent en je daar ook nog iets van kan herinneren. Kerwin Lucas Duinmeijer, die werd vermoord op 15-jarige leeftijd. Laat dan eventjes weten of je daar nog herinnering aan hebt. Nog heel even terugkomend, heel snel op wat we net zeiden. Een berichtje van Yves, die zei van... we skippen KRS-One, want hij komt niet naar Nederland. Mm-hmm. En toen zei iemand, die reageerde, die zegt... KRS-One, die was in Hedon deze zomer. Dus dat was, hij zegt, volgens mij was dat in juli. Ik ben daar niet geweest, maar hij is zeker in Nederland geweest.
1: Oh, kijk.
0: Dus misschien dat hij daarom Nederland overslaat in deze tour.
1: We stand corrected.
0: Ja. En dan nog even dit, de lege plek in onze playlist. Die laten we elke dag open voor een verzoekje van jou. Zou jij iets herfstigs willen horen? Want het is zulk herfstig.
1: Het is een beetje guur.
0: Ja, laat het ons even weten via de NPO Luister-app. Wat past er goed bij dit herfstige weer? Via de NPO Luister-app kan je het aan ons doorgeven. En dan kan je ondertussen genieten van Mr. Telephone Man. Dit zijn de mannen van New Edition.

0: uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Rotterdam zijn drie mensen opgepakt nadat gisteren een dode man werd gevonden in zijn appartement in Rotterdam. De verdachten zijn een man van 33 en twee vrouwen van 27 en 40 jaar. Het lichaam van de man werd gistermiddag gevonden in de woontoren Het Statendam in het centrum van de stad. Een bekende had alarm geslagen omdat hij of zij geen contact met de man van 38 kon krijgen. Volgens nog onbevestigde berichten werden de drie verdachten afgelopen nacht in een auto klemgereden door de politie en toen gearresteerd. Een jongen van 17 die een explosief liet afgaan bij een gebouw op de Amsterdamse Zuidas is veroordeeld tot 5,5 maand jeugddetentie. Het grootste deel daarvan voorwaardelijk. Hij hoeft niet meer de cel in. De explosie was in maart en was onderdeel van een reeks aanslagen op Amerikaanse en Joodse doelwitten. De jongen bekende dat hij het explosief liet afgaan en zei dat hij dat deed voor geld. De mogelijke opdrachtgever zit vast in de VS. Die man wordt verdacht van het coördineren van 18 aanslagen. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is grotendeels onder controle. Dat hebben de regionale autoriteiten bekendgemaakt. Als het weer zo blijft, dan zal de brand zich ook niet verder verspreiden. Aan de oostkant van het gebied in de Hoge Venen zijn brandweerlieden nog druk bezig de brand in te dammen. Aan de westkant is dat al gelukt. Blushelikopters en vliegtuigen van verschillende Europese landen blijven nog tot zondag in België. KNMI waarschuwt in meerdere provincies in het noorden en oosten van het land vanwege onweersbuien die overtrekken. Die kunnen gepaard gaan met veel neerslag in korte tijd. Windstoten en hagel. Het verkeer kan daar last van hebben en ook buitenactiviteiten moeten rekening houden met het weer. Net buiten Dokkum is een fietser zwaar gewond geraakt bij een blikseminslag. Het weer. In het hele land komen buien voor, soms met onweer en hagel. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het is ongeveer 21 graden. Vannacht in het binnenland droog en temperaturen rond 13 graden. En ook morgen buien en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: NTR, One C and Howard.
3: In Bridge the Gap nu familieleden na elkaar. Snoop Dogg zometeen met Drop It Like It's Hot. En nu zijn nichtje Brandy. Dit is Sitting Up in My Room.

0: Lekker hoor. Snoop Dogg en Pharrell Williams en Drop It Like It's Hot. Volgens mij probeerde iedereen toen dit nummer uitkwam die na te doen. Maar dat is wel een kunst. Is het Pharrell nou die dit doet?
1: Dat denk ik.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Ja. En zou hij echt gewoon... Of misschien nog een beetje extra zijn wang uittrekken?
1: Dat denk ik niet, Wansie.
0: Nee, nou ja.
1: Ik niet dat hij
0: je weet toch niet voor wat voor lengtes mensen gaan om mooie effectjes te maken.
1: Je kan gewoon doen. Ja. Heb je nooit beatboxles gehad met poffertjes, krekkertjes?
0: Zeker niet. Hoe werkt dat?
1: Poffertjes, krekkertjes. Dat is het begin van beatboxles.
0: Oh, echt?
1: Poffertjes, krekkertjes, poffertjes, krekkertjes. Dan moet je zeggen poffertjes, krekkertjes.
0: Ja?
1: Daar begint het mee.
0: Oké, nog een keer.
1: Nee, ga je gang.
0: Oké. Okay. Maar dan moet ik mijn hand boven mijn mond
1: is
0: houden?
1: Is beter voor de microfoon.
0: Poffertjes, krekkertjes, poffertjes, krekkertjes.
1: Ja, precies. Je kan het gewoon.
0: Oh,
1: ik ga melkweg voor je boeken.
0: Je luistert naar Bridge the Gap met Howard en Wansie. De beatboxen. Zo ga ik me vanaf nu
1: inderdaad,
0: doen.
1: Inderdaad, ja.
0: Nou, nee, ik ben wel eens bij zo'n beatboxwedstrijd geweest. En dat is echt, het is een
1: gewoon
0: een kunst.
1: Oefenen op je toilet, tot je familie helemaal gek van je wordt. En dan weet je dat je goed zit.
0: Ja, wat komt er na poffertjes en crackertjes dan?
1: Gewoon de rest, tong rolls, al die gekke dingen.
0: Oké. Okay.
1: Dat soort dingetjes.
0: Ik heb geen idee wat hier gebeurt. Oh, fijn. Nog een kleine drie kwartier, dan is het donderdagavond. En begint je weekend bijna.
1: Bijna. Ja.
0: Wij vroegen net of je misschien nog een liedje weet dat een beetje herfstig is. Want het is raar weer buiten. Hier schijnt nu ook de zon. Wilma, die app net bij mij schijnt de zon.
1: Ja, maar het waait heel erg ook.
0: Oh, echt? Dat ook nog?
1: Ja.
0: Nou ja, ik heb letterlijk vandaag met mijn ogen geknepen voor de zon, terwijl de druppels op mijn hoofd vielen.
1: Kijk is dat, hè?
0: Dus het is vreemd weer. En daar past herfstige muziek bij. Dus weet jij nog een liedje wat wij zouden kunnen draaien zometeen in Bridge the Gap? Dan mag je dat doorgeven via de NPO Luister-app. Zometeen staan we even stil bij een racistische moord die in Amsterdam plaatsvond vandaag precies 43 jaar geleden. En we gaan ook bellen met Jinten, want die heeft een heel toffe primeur.
1: Oké, ik ben benieuwd.
0: Die heeft namelijk vocals gebruikt van een artiest wat nog nooit iemand eerder heeft mogen doen.
1: Oké.
0: Ja, en hij gaat ons daar zo meteen meer over vertellen. En we gaan natuurlijk ook even dat nummer draaien. Dus dat straks allemaal. Even kijken, Tupac en RL en Until the End of Time komt eraan. Holla Back Girl van Gwen Stefani. En dit is Erykah Badu.

0: De dag dat Kerwin wordt herdacht. En ergens veraf vecht er echt heftig wellicht een gast uit je eigen familie die straks nergens wordt herdacht. Ja, Kerwin Lucas Duinmeijer, die werd in de nacht van 20 op 21 augustus 1983 neergestoken in de Damstraat in Amsterdam door een skinhead. En toen probeerde hij een taxichauffeur te vragen om hem te vervoeren naar het ziekenhuis. Maar die chauffeur weigerde. En dat liep helaas helemaal verkeerd af. Want Kerwin had een slagaderlijke bloeding en overleed een paar uur later in het ziekenhuis. En ik vroeg net, wat herinner jij je er nog van? Mm-hmm. Wilma die appte, ik weet het nog wel van Kerwin. Dat maakte erg veel indruk destijds. Later werkte ik nog in een reclasseringsgemeenschap met jongens die in detentie hadden gezeten. En ik heb hem niet meegemaakt, maar de dader die Kerwin had vermoord, die had daar ook gezeten. En ik mocht zijn dossier lezen, appt Wilma. Schokkend. Ja, dat geloof ik meteen. En kijk, de nieuwsgierige aag in mij, die wil eigenlijk van Wilma weten wat ze heeft gelezen. Maar dat kan ik echt niet maken.
1: Nee, dat kan je niet maken. Ik zou het ook niet doen.
0: Nee, hè. Maar Howie, hoe was het voor jou? Want jij was, denk ik, kijken, 83.
1: Dus ik vermoed dat ik 11. gedoucht en met gepoetste tandjes, met mijn gekamde haartjes in mijn pyjama op de bank naar Jeugdjournaal zat te kijken, dat weet ik nog. En het kwam voorbij. Je moet beseffen, in die tijd waren er weinig media-outlets.
0: Ja.
1: Dus er waren 2 zenders, dat was het. Dus alles wat er was, was ook alles overheersend.
0: Ja.
1: Dus dat was waar het de hele tijd over ging. En het was zo indrukwekkend, omdat een van de grote Nederlandse artiesten, zeker op dat moment, Frank Boeien, die had daar een nummer van gemaakt met een hele aangrijpende videoclip ook. Mm-hmm. Waardoor het heel erg, het sprak je heel erg tot de verbeelding van wow, dit had ook mij kunnen overkomen.
0: Ja,
1: maar een paar jaar ouder dan ik. En als je op de verkeerde plek op het verkeerde moment bent en je treft de verkeerde gast,
0: ja,
1: dan kan dit zomaar gebeuren.
0: Ja.
1: Dus dat was een heel ingrijpend incident in het leven van, ik durf wel te zeggen, de jonge zwarte gemeenschap in Nederland op dat moment.
0: Mm-hmm. Ja, ik was bijna 3 toen dit gebeurde. En toch staat dit mij ook echt bij. Omdat het zo'n groot ding was in Nederland.
1: Ja, omdat het ook jaarlijks werd herdacht.
0: Ja, ja, en dat gebeurt dus nog steeds. 43 jaar na de moord op Kerwin Lucas Duinmeijer wordt er nog steeds elk jaar bij stilgestaan. Er is, as we speak, ook een herdenking en bloemlegging bij Mama Barranca in het Vondelpark. Om 4 uur is de protestmars vanaf de Dam naar het Vondelpark gestart. En vanaf 6 uur is er dan een soort protestival, zoals dat heet bij het Openluchttheater. En mocht je denken van, oh, ik zou nog wel meer willen weten, ik heb dit volgens mij in mijn boekmark staan, maar ik kan mezelf er niet goed toe zetten om te kijken. Maar er is dus een 3-delige docuserie die Kerwin heet.
1: Mm.
0: En daarin wordt gesproken met zijn broer, zijn vader en zijn pleegzus en ook oud-politie-rechercheurs, vrienden en de ambulancebroeder die Kerwin meenam naar het ziekenhuis, die komen aan het woord. Dus
1: wow.
0: Ja, maar dus omdat het zo heftig is, denk ik iedere keer van, ja, dit is niet een gezellig avondje tv kijken.
1: Nee, maar het is wel goed om te doen. Ik wist niet dat dit bestond. Ik ben wel nieuwsgierig.
0: Op NPO Start kan je de 3 afleveringen van de docuserie Kerwin terugkijken. Zometeen, dan gaan we bellen met Jinton over die mooie primeur die hij heeft. Met, ik wil zeggen, gewoon de bedenker van Afrobeat.
1: Oké.
0: Ja, maar daarover straks meer. Dit is eerst Joyce Rice.

0: Zij is een Trumpie, hè?
1: Ja, maar rockzangeres vind ik ook een halte te ver.
0: Van No Doubt was
1: ja,
0: het toch?
1: Was, ja, rock. Kom op.
0: Poprock?
1: Ja, het was een beetje Jamin-rock.
0: Jamin-rock. Oh, ja. I love that. Oké. Jamin-rock, wauw. Even iemand over wie geen discussie bestaat. Mm-hmm. Fela Kuti.
1: Okay.
0: Een van de invloedrijkste Afrikaanse artiesten of all time. Ja. Toch? Kunnen we wel stellen.
1: Zeker.
0: Hij is de grondlegger van Afrobeat. Heeft heel veel artiesten geïnspireerd. En nou ja, goed, ik noem er even twee. Maar dat zijn er echt heel veel. Burna Boy, Beyoncé. En eerder dit jaar werd hij als eerste Afrikaanse artiest ooit onderscheiden met een Grammy Lifetime Achievement Award. Ja. Hij overleed in 1997. Maar toch staat Fela Kuti nu als artiest op een gloednieuw nummer. Samen met Odomudu Black. Een van de grootste Nigeriaanse rappers van dit moment. En degene die ze bij elkaar heeft gebracht is een Nederlander.
1: Wauw.
0: Ja, Jinton.
2: Yo.
1: Wauw. Hey, Poster, hoe is het?
2: Goed, man, met jullie?
1: Lekker.
0: Ja, en ja, met jou beter. Want jij bent de eerste persoon ooit die de vocalen van Fela Kuti heeft mogen gebruiken voor nieuwe muziek.
2: Ja, crazy, hè?
0: Nou, hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
2: Het begon eigenlijk gewoon heel simpel door die track. Ik was gewoon een keer muziek aan het luisteren. Toen viel me dat stukje op. Toen dacht ik, hey, lijkt me wel dope om hier iets nieuws van te maken. Mm-hmm. En met die demo, zijn we eigenlijk gelijk naar via de publishers en via de masterkant naar die estate van Fela Kuti gegaan om toestemming te vragen. Op datzelfde moment hadden we ook al contact met Odomodu. Uh-huh. Dus toen hadden we dat ook meegenomen in het verhaal. Toen we naar de Fela Kuti estate brachten. En toen was het ineens goedgekeurd. Het was eigenlijk helemaal niet zo'n heel. Het ging eigenlijk best wel makkelijk. Maar ik denk ook omdat Odomodu is natuurlijk ook gewoon iemand die echt van Nigeria is. En ik denk dat heel erg erbij heeft geholpen dat dit goedgekeurd kon worden. Maar ze vonden het heel dope en toen is het eigenlijk gewoon zo gebeurd.
1: Vet, man.
0: Ja, en het gaat om het nummer Beasts of No Nation. Wat maakt dat nummer zo mooi? Of zo te gek?
2: Ja, dat nummer is sowieso zijn al Fela Kuti's nummers echt niet zomaar liedjes die gewoon een liefdesliedje of zo. Het is echt een politieke statement. En Beasts of No Nation gaat eigenlijk over dat er geen grenzen heeft. Die vooral voor Afrika natuurlijk geen grenzen horen te zijn. Mm-hmm. En dat het eigenlijk allemaal één is en unity. En dat vond ik gewoon heel dope.
0: Ja, een mooie boodschap. En die zit dan ook in wat Odomodu Black zegt op jullie nieuwe nummer.
2: Ja, hij heeft er gewoon een soort van natuurlijk een beetje op een creatieve manier zijn eigen ding van gemaakt. Maar hij doet er zeker wat mee in die tekst van ja. Mm-hmm. Ik heb het een keer helemaal moeten uitzoeken. Want je versta niet alles als je het één keer zegt. En dan moet het allemaal natuurlijk in Yoruba is geschreven. Ja. Maar als je er een beetje uit gaat zoeken, ga je wel even dope dingen tussen vinden. Dus volgens mij staan de lyrics gewoon op Spotify. Dus als jullie zin hebben, ik kan allemaal lezen. Het is wel dope.
0: Ja, we gaan het even uitzoeken. En dan inderdaad de Yoruba vertalen eroverheen gooien. Jinton, je maakte ook al muziek voor, nou ja, niet tenminste, Drake. In Nederland heb je bijvoorbeeld samengewerkt met Ronnie Flex. En nu met Fela Kuti dan, hè?
2: Ja.
0: What's next? Want dit is eigenlijk wel een soort van, ja, hoogtepunt.
2: Ja, het is sowieso een hoogtepunt. Dat ik echt een hele erg eer dat ik het mag doen. Weet je, ik neem het ook niet voor granted dat ik gewoon even een sample gebruik of zo. Ik ben echt bewust dat ik gewoon een hele invloedrijke en belangrijke artiest heb gesampled. En dat gewoon allemaal zo goed wordt ontvangen. Dat vind ik sowieso ten eerste heel dope. Mm-hmm. Ja, qua verder samenwerkingen. Ik hou het een beetje van onvoorstelbare dingen, maar ik ben zelf natuurlijk ook gitarist. Ja. En mij lijkt het nog heel dope om een keer een collab met Carlos Santana te doen. Die is denk ik 80 of zo nu. Dus ik hoop dat nog gaat lukken in de tijd, dat hij er nog is.
0: Nou ja, you spoke it into existence, Jinton. Dus we gaan ervoor en dan bellen we weer.
2: Ja, zeker.
0: En dan zeg ik, het is je gewoon gelukt.
2: Dat zou dope zijn.
0: Maar eerst gaan we even luisteren naar jullie nummer. Jinton en Odomodu Black, No Nation, Ayakata. Ja.

0: toch heel anders dan...
1: Mister.
0: Baby, when you're grinding, I get so excited zingen, hè?
1: Ja, maar ja, die jongen heeft een breed palet.
0: Ik wou net zeggen, veelzijdig. RL van Next, hier op Tupac in Until the End of Time. En daarvoor draaiden we ook nog nieuwe muziek van Jinton samen met Odumodu Black, Fela Kuti. En even kijken, ik wil het even goed zeggen, want ik wil iedereen noemen die op dat nummer te horen is. Even kijken, er was nog één persoon. Shots. Ja, die zocht ik. No Nation was het. Je luistert naar Bridge the Gap en het is tijd om een verzoekje te draaien. En ik hoop dat je gekluisterd bent aan die radio, want zou het die van jou zijn? Jurgen, die zei Boyz II Men, die heeft een cover van Can You Stand the Rain van New Edition. En dat is een mooie, ik heb hem net even geluisterd. Die is helemaal, hoe heet dat ding? Zonder muziek?
1: Acapella.
0: Ja, precies. Dat was het woord dat ik zocht. Autumn Leaves van Chris Brown en Kendrick Lamar was de suggestie van Marcel.
1: Snap ik.
0: Erwin, die zei Rain van SWV. Ja, oh ja, en waarom heb ik het hierover? Ik leg helemaal niet uit naar wat voor verzoekje we op zoek waren.
1: Een herfstig plaatje.
0: Ja, precies. Dat is wel even context. Heel belangrijk. Angie Stone, Wish I Didn't Miss You, stelde Travis voor. En Celine die dacht aan Cherish the Day van Sade. Mm. Oh ja, deze vind ik ook nog wel leuk. The Rain. En dan niet SWV, maar Orange Juice Jones.
1: Oh ja, The Rain.
0: Ja.
1: Maar het nummer van SWV heet officieel Rain. Rain.
0: Ja, ja, ja, maar dus nog een nummer met regen. Wendel, die wilde dat graag horen. Maar we gaan voor een verzoekje dat we eigenlijk, vind ik, echt te weinig draaien. En hij heeft nog zo'n lekker nummer, Music Evolution. Maar Alex, die zei wat ik altijd een heel herfstig nummer vind.

0: mixen die...
1: Die mixtape?
0: Ja, met al die reggae-artiesten waar Annika Mosey ook in zat.
1: Gezellig, hè?
0: Daar praat DJ Cassidy zo lekker naar hem toe. Mocht je denken, waar heeft dit mensen het over DJ Cassidy? Er was een DJ die in, of

vertellen. We draaiden Eindie Commotie trouwens, omdat hij heeft gesampled van het nummer dat je nu op de achtergrond hoort. Isaac Hayes en Hang Up On My Baby. Heel vaak gesampled uit mijn hoofd. Maar ik ga het niet uit mijn hoofd doen. Ik ga je gewoon er is er dus ook eentje met allemaal reggae en danshallegendes. En die is te gek, kan ik je vertellen. We draaiden Eindie Commotie trouwens, omdat hij heeft gesampled van het nummer dat je nu op de achtergrond hoort. Isaac Hayes en Hang Up On My Baby. Heel vaak gesampled uit mijn hoofd. Maar ik ga het niet uit mijn hoofd doen. Ik ga je gewoon precies zeggen hoe vaak.

0: Mensen vanaf morgen, maar vanavond al eten verkopen bij Summer Breeze.
1: Dus heel veel plezier.
0: Dankjewel, jij
1: ja,
0: ook.
1: Waar kijk je naar uit bij Lowlands?
0: Kelly's. Ik ga proberen een foto te maken met Kelly's.
1: Oh. Ja. Oh, wat grappig.
0: Want dat is nog geen ex. Janet wel.
1: Ja, ja,
0: maar
1: ja.
0: Maar Kelly's nog niet.
1: Nee, dus we gaan ervoor.
0: Probeer het toch.
1: You spoke it into existence.
0: Daarom.
1: Auwie. Meteen na het nieuws van zessen, dan hoor je iemand zeggen... Wat zie ik nu? Je komt niet thuis naar mij. Wanneer je niet thuis komt, kan ik daar echt niet mee omgaan. Ik verdraag het niet. Je vertelt me leugens. Maar, had je niet verwacht, hè? Ik heb de rode jas gevonden. En jij bent betrapt.
0: Ik heb echt geen idee.
1: Oh, ik ga je een handje helpen. Het wordt je nieuwe ex.
0: Kelly's?
1: Ja.
0: Hey, dat
1: ik
0: is leuk.
1: Ik haat jou zo erg, nu.
0: Oh, dat nummer. Ja, maar daar heb ik geblokt wegens dramatische persoonlijke redenen.
1: Oh, nee, je hoort Kelly's meteen naar het nieuws met Caught Out There. En ook nog Mary J. Blige, Lil' Kim, I Can Love You, Find Your Love van Drake en Michael Jackson. Who is it?
0: Lekker. Ik ben het niet, hoor.
1: Nee, jij bent het niet. Een heel fijne donderdagavond als je aan het luisteren bent. Maar blijf gewoon lekker naar Blend luisteren.
0: Tot maandag.
1: Tot de volgende keer. Dag, dag.
0: Jojo.
1: Dit is De La Soul nog. I know. Greetings, girl. And

0: weer naar Bridge the Gap, waar actualiteit, humor en de lekkerste muziek samenkomen. Of ontdek het belangrijkste nieuws in een paar minuten in de podcast Lang Verhaal Kort. Of geniet van de mooiste klassieke muziek op NPO Klassiek. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
1: Home of classic R&B, hip-hop en soul. Blend. 6 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Dat hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA besloten. Het AZC in Balk ging 10 jaar geleden open voor een periode van 5 jaar. Die periode werd daarna een paar keer verlengd. In oktober van dit jaar zou het AZC definitief dichtgaan. Maar omdat er niet genoeg alternatieve opvangplekken zijn, is dat volgens het COA niet haalbaar. De gemeente De Frieske Marren, waar Balk onder valt, is teleurgesteld en zegt juridische stappen voor te bereiden. Roemenië heeft een zeedrone vernietigd. Die was opgedoken bij een Roemeens booreiland op de Zwarte Zee. Volgens Roemenië was het een drone uit Rusland. De drijvende kleine maritieme drone was geladen met explosieven. De Roemeense president spreekt van onverantwoordelijke acties van de zijde van Rusland. Roemenië heeft vaak te maken met drones uit de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Deze werden ook al eerder gevonden bij hetzelfde booreiland, waarop honderden mensen werken. Het samenscholingsverbod in het centrum van Almere blijft nog ruim 1 jaar van kracht. Burgemeester Hein van der Loo zegt dat het helpt om de overlast terug te dringen. Hij stelde het samenscholingsverbod eind februari in, omdat de overlast van vooral groepen jongeren zou toenemen. Van der Loo sprak over overlast door drugshandel, intimidatie van voorbijgangers en vechtpartijen die via sociale media werden georganiseerd. De politie heeft 3 mensen opgepakt nadat gisteren een dode man was gevonden in zijn appartement in Rotterdam. De verdachten zijn een man van 33 en 2 vrouwen van 27 en 40 jaar. Het lichaam van de man werd gistermiddag gevonden in een woontoren in het centrum van Rotterdam. Een bekende had alarm geslagen omdat die geen contact met de man van 38 had kunnen krijgen. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Volgens nog onbevestigde berichten werden er 3 verdachten afgelopen nacht in een auto klemgereden en daarna gearresteerd. Het weer, vanavond nog buien, vannacht in het binnenland droog en temperaturen rond 13 graden. Ook morgen buien en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je

0: Soul. Blend. 7 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Dat hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA besloten. Het AZC zou in oktober van dit jaar definitief dichtgaan, maar omdat er niet genoeg alternatieve opvangplekken zijn, is dat volgens het COA niet haalbaar. De gemeente De Friese Marren, waar Balk onder valt, is teleurgesteld en zegt juridische stappen voor te bereiden. Het samenscholingsverbod in het centrum van Almere blijft nog ruim 1 jaar van kracht. Burgemeester Hein van der Loo zegt dat het helpt de overlast terug te dringen. Hij stelde het samenscholingsverbod eind februari in omdat de overlast zou toenemen. Volgens Van der Loo wordt de overlast door verschillende groepen veroorzaakt.
2: Dat zijn jongere, oudere mensen, mensen die met drugs in aanraking zijn. En het varieert ook. Dus het is niet aanwijsbaar 1 groep mensen. Het is echt een grote diversiteit aan mensen die hier de oorzaak van zijn.
1: Deskundigen zijn kritisch over de maatregel. Ze noemen het een paardenmiddel. Roemenië heeft een zeedrone vernietigd. Die was opgedoken bij een Roemeens boereiland op de Zwarte Zee. Volgens Roemenië was het een drone uit Rusland. De drijvende kleine maritieme drone was geladen met explosieven. De Roemeense president spreekt van onverantwoordelijke acties van de zijde van Rusland. Roemenië heeft vaak te maken met drones uit de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Belgische brandweer heeft een zeldzame korhoenhaan gered uit het gebied in de Hoge Venen dat volledig door de brand is verwoest. Het dier is overgebracht naar een opvangcentrum. Het korhoen is een ernstig bedreigde vogelsoort in België. Via een herintroductieprogramma probeert men het dier al enkele jaren opnieuw een vaste plek te geven in de Belgische natuur. Maar door de natuurbrand is het leefgebied van de korhoenders zwaar aangetast. 13 vogels droegen hun GPS-zenders en van de helft van hen ontbreekt nog elk spoor. Het weer. Het KNMI waarschuwt in het noorden en oosten van het land voor onweersbuien met kans op veel regen. Vanavond nog buien, vannacht in het binnenland droog en dan temperaturen rond de 13 graden. Ook morgen buien en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

Luister naar Bridge the Gap, waar actualiteit, humor en de lekkerste muziek samenkomen. Of ontdek het belangrijkste nieuws in een paar minuten in de podcast Lang Verhaal Kort. Of geniet van de mooiste klassieke muziek op NPO Klassiek. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.

0: 8 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan, zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Volgens de toezichthouder kijken ziekenhuizen te veel naar de individuele zorgverleners die een fout zouden hebben gemaakt en te weinig naar de omstandigheden die leiden tot die fout. Daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet af. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 11.000 medische missers gemeld. De politie heeft 3 mensen opgepakt vanwege de vondst van een dode man in zijn appartement in Rotterdam. De verdachten zijn een man en 2 vrouwen. Het slachtoffer was een man van 38 jaar. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden. Een bekende had alarm geslagen omdat hij geen contact met de man kon krijgen. Aan de Universiteit van Amsterdam is een computermodel ontwikkeld dat kan voorspellen wie een probleemgokker wordt. Casino's kunnen het model gebruiken om gokverslavingen te voorkomen. Datawetenschapper Charles Deleau legt uit wat de risicofactoren zijn.
2: Wij zien gewoon dat vaak 's nachts inzetten veel meer inzetten over tijd, dat bijvoorbeeld wel indicatoren zijn voor mogelijk problematisch gokgedrag.
1: Casino's kunnen dit computermodel gratis gebruiken via de kansspelautoriteit. Een rechtbank in Namen in België heeft een man veroordeeld tot 17 jaar cel voor poging tot moord op zijn buurman. De man was ervan overtuigd dat de buurman zijn stiefzoon had misbruikt. Hij lokte de buurman vorig jaar juli naar zijn huis en heeft hem toen tot bloedens toe geschopt en geslagen. De zaak maakt veel los in Wallonië. Veel mensen staan achter de dader. Toen de man zijn celstraf hoorde, werd er geroepen en geschreeuwd in de rechtbank. En ook buiten kwamen mensen hun steun betuigen.

Het weer, vanavond nog wat buien in het noorden met kans op onweer. Vannacht alleen nog aan de kust wat neerslag. Morgen opnieuw geregeld buien met lokaal onweer. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Show. Blend. 9 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. In het centrum van Almere blijft het samenscholingsverbod nog ruim een jaar van kracht. Het verbod werd ingesteld vanwege drugshandel, vechtpartijen en intimidatie van voorbijgangers, vooral door groepen jongeren. Burgemeester Van der Loo van Almere zegt dat het samenscholingsverbod effectief is. Deskundigen zijn kritisch over de maatregel. Ze noemen het een paardenmiddel. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Dat hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA besloten. Het AZC in Balk ging 10 jaar geleden open voor een periode van 5 jaar. En dat werd daarna een paar keer verlengd. In oktober van dit jaar zou het AZC definitief dichtgaan. Maar omdat er niet genoeg alternatieve opvangplekken zijn, is dat volgens het COA niet haalbaar. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan, zegt de inspectie.

0: ministerie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Er wordt te veel gekeken naar de fouten van artsen en verpleegkundigen en te weinig naar de omstandigheden die tot die fouten hebben geleid. En daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet echt af. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 11.000 medische missers gemeld. Een rechtbank in Namen in België heeft een man veroordeeld tot 17 jaar cel voor poging tot moord op zijn buurman. De man was ervan overtuigd dat de buurman zijn stiefzoontje had misbruikt. Hij mishandelde de buurman tot hij bijna dood was. De zaak maakt veel los in Wallonië. Veel mensen staan achter de dader. Deze vrouw vindt 17 jaar cel bijvoorbeeld een veel te hoge straf.
1: Voilà, une peine minimale, vraiment une réduction de peine, mais 17 ans, c'est lamentable.
0: Het slachtoffer ligt nog in het ziekenhuis en kan niet praten of zelfstandig eten. Het weer, vanavond nog wat buien, in het noorden met kans op onweer. Vannacht alleen nog aan de kust wat neerslag. Morgen opnieuw geregeld buien met lokaal onweer. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

nieuws in een paar minuten in de podcast Lang Verhaal Kort. Of geniet van de mooiste klassieke muziek op NPO Klassiek. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.

0: Mixo. Blend. 10 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Nederland en enkele andere landen veroordelen het besluit van Israël om door te gaan met een illegaal bouwproject op de bezette westelijke Jordaanhoever. In een verklaring van onder meer Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk staat dat het onacceptabel is dat Israël biedingen opent voor een bouwplan van 3400 woningen. Als het plan in bezet Palestijns gebied doorgaat, dan wordt de westelijke Jordaanhoever in tweeën gedeeld. Servië heeft hulp gekregen vanuit Rusland om een grote bosbrand te bestrijden. Een Russisch blusvliegtuig vloog gisteravond over Bulgarije het land binnen, ondanks dat EU-sancties dat verbieden. Bulgarije liet het toe, maar het leidde tot kritiek van de Bulgaarse oppositie, zegt correspondent Thijs Kettenis.
2: Die zegt bijvoorbeeld dat Rusland dit blusvliegtuig ook kan gebruiken voor spionage. En dat bekend is dat Servië en Rusland ook samenwerken op het gebied van inlichtingen. Dus daar is wel degelijk kritiek op.
1: Servië onderhoudt goede banden met Rusland en heeft geen gebruik gemaakt van Europese hulp. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan, zegt de inspectie.

0: gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Er wordt te veel gekeken naar de fouten van artsen en verpleegkundigen en te weinig naar de omstandigheden die tot die fout hebben geleid. De gemeente De Frieske Marren denkt na over juridische stappen nu een AZC in het dorp Balk tegen de afspraken in langer open blijft. Volgens het COA kan de opvang niet dicht vanwege een oplopend tekort aan opvangplekken. Burgemeester Stoel van De Frieske Marren reageert.
1: Dus ik heb niet de illusie dat we op korte termijn een oplossing hebben waarbij het AZC in Balk niet meer nodig is. Desalniettemin, we hebben wel een afspraak met het COA. Ze hebben daar een taak om dat wel na te streven.
0: De opvang in Balk zou in oktober definitief sluiten, maar blijft nu nog 3 jaar open. Het weer, vannacht wordt het niet kouder dan 13 graden. Morgenochtend schijnt af en toe de zon, maar al snel komen er vanuit het noordwesten weer buien onze kant op. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Radio Blend.
1: Muziek met inhoud.
0: Gesprekken die blijven hangen.
1: Zo begin je dag met Cuba,
0: Veronica
1: en Jasmine.
0: NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app.

0: Show. Blend. 11 uur.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan. Dat zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Volgens de toezichthouder kijken ziekenhuizen te veel naar de individuele zorgverleners die een fout zouden hebben gemaakt, en te weinig naar omstandigheden die tot die fout zouden hebben geleid. Daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet af. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 11.000 medische missers gemeld. Bijna 1800 hebben ernstige gevolgen, zoals een verkeerd been dat is geamputeerd. Nederland en enkele andere landen veroordelen het besluit van Israël om door te gaan met een illegaal bouwproject op de bezette westelijke Jordaanoever. In een verklaring van onder meer Nederland, Duitsland, Frankrijk en het VK staat dat het onacceptabel is dat Israël biedingen opent voor een bouwplan van 3400 woningen. Als het plan in bezet Palestijns gebied doorgaat, wordt de westelijke Jordaanoever in tweeën gedeeld. De landen zeggen dat Israël zo een twee-staten-oplossing ondermijnt. Op een rivier in het noordwesten van Nigeria is een boot omgeslagen en gezonken. Lokale autoriteiten zeggen dat er zeker 47 mensen zijn verdronken, onder wie veel kinderen. Er waren zeker 80 mensen aan boord. Vermoedelijk was het schip veel te vol. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax goede zaken gedaan.

In Zwitserland werd Sion met 4-2 verslagen. FC Twente was minder succesvol. Thuis in Enschede was FC Karabach uit Azerbeidzjan met 1-0 te sterk. De terugwedstrijden zijn volgende week. De winnaars plaatsen zich voor de groepsfase van het toernooi. Voor de verliezers zit het Europese avontuur erop. Het weer, vooral in de noordelijke helft nog buien. Geleidelijk alleen nog aan de kust neerslag. Minima vannacht rond 13 graden. Morgenochtend af en toe zon, maar al snel vanuit het noordwesten buien. Met een matige noordwestenwind wordt het rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Luister naar Bridge the Gap, waar actualiteit, humor en de lekkerste muziek samenkomen. Of ontdek het belangrijkste nieuws in een paar minuten in de podcast Lang Verhaal Kort. Of geniet van de mooiste klassieke muziek op NPO Klassiek. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.

Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In de zoektocht naar een vermiste man in Flevoland zijn de botten gevonden van iemand anders. De politie was eerder deze maand in een bos bij Dronten aan het zoeken naar een man die al ruim 2 jaar wordt vermist. Op de plek waar zijn telefoon voor het laatst een signaal had afgegeven. Er werden botten gevonden, maar uit onderzoek blijkt dat die niet van hem zijn. Van wie wel is onduidelijk. Er is nog geen DNA-match gevonden. De zoektocht naar de man uit Dronten gaat door. Vermoedelijk is hij door een misdrijf om het leven gekomen. In juni werd een verdachte aangehouden. Overhangende takken op de A50 bij Wolfheze zullen nog zeker 2 weken tot files leiden. Voordat ze kunnen worden gesnoeid, moet er volgens de regels eerst een ecoloog naar kijken. Daarna kost het nog tijd om voor het snoeiwerk wegafzettingen te regelen. Tot die tijd mag de spitsstrook op de A50 niet open, omdat de takken in het zicht hangen van de verkeerscamera's. Door de afsluiting staan er, ondanks de vakantieperiode, dagelijks files bij Wolfheze. Het Amerikaanse vliegtuigschip George Washington is vanuit Japan in het Midden-Oosten aangekomen. Daardoor kan een ander vliegtuigschip, de Abraham Lincoln, na bijna 9 maanden op zee eindelijk naar huis. De 5000 bemanningsleden daarvan zijn uitgeput. Sommigen zijn er mentaal slecht aan toe. Ze waren voor 4 à 5 maanden op missie gegaan, maar door de oorlog tegen Iran werd dat 2 keer zo lang. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer, geleidelijk alleen nog aan de kust neerslag. Minima vannacht rond 13 graden. In de ochtend af en toe zon, maar al snel vanuit het noordwesten buien bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

wakker met de beste classics en het laatste nieuws in The Morning Show. Of luister naar de podcast Family Tea, waarin comedian Lovella Tellisvoort alles met haar zusje en moeder bespreekt. Of geniet van de nieuwste hip-hop hits van Funix. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.

0: Soul. Blend. 1 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Fryske Marre bereidt juridische stappen voor om het AZC in Balk volgens afspraak op 1 oktober te laten sluiten. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, hebben ze gisteren aan de gemeente laten weten. Het is niet gelukt een andere plek te vinden voor de 300 bewoners. De gemeente noemt dat teleurstellend en frustrerend en wil daarom sluiting afdwingen. Een AZC met 300 plaatsen is overigens precies de taakstelling die Fryske Marre heeft volgens de spreidingswet. Op een rivier in het noordwesten van Nigeria is een boot omgeslagen en gezonken. Lokale autoriteiten zeggen dat er zeker 47 mensen zijn verdronken, onder wie veel kinderen. Er waren zeker 80 mensen aan boord. Vermoedelijk was het schip veel te vol. De eerste 20 migranten die de VS heeft uitgezet naar Liberia zijn daar de afgelopen dag aangekomen. Het gaat om mensen die niet kunnen worden teruggestuurd naar hun land van herkomst. Liberia heeft toegezegd dit jaar 1200 migranten van de VS over te nemen. Het Afrikaanse land zou daarvoor $5 miljoen ontvangen. Ook met andere landen heeft de VS zulke afspraken gemaakt. In zijn verkiezingscampagne had president Trump de grootste deportatieoperatie ooit beloofd. Het hardhandig oppakken van migranten door de immigratiedienst ICE leidt sindsdien tot veel protest. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax goede zaken gedaan. In Zwitserland werd Sion met 4-2 verslagen. FC Twente was minder succesvol. Thuis in Enschede was FC Karabach uit Azerbeidzjan met 1-0 te sterk. De terugwedstrijden zijn volgende week. De winnaars plaatsen zich voor de groepsfase van het toernooi. Voor de verliezers zit het Europese avontuur erop. Het weer. Vannacht aan de kust nog wat buien. Minima tussen 11 en 15 graden. Morgen trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Soul. Blend.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De speedboot die 2 weken geleden kapseisde bij het Vrijheidsbeeld in New York had te veel passagiers aan boord, 13 in plaats van 9. Ook overtrad de schipper allerlei veiligheidsregels, zeggen de aanklagers. De 46-jarige man uit El Salvador is nu opgepakt door de immigratiedienst ICE omdat hij illegaal in de VS woont. Hij zal worden berecht voor roekeloos gedrag en moet een eventuele celstraf uitzitten. Daarna wordt hij het land uitgezet. De speedboot kapseisde in een scherpe bocht. Een vrouw en haar baby kwamen om het leven. Europese landen veroordelen het besluit van Israël om een illegaal bouwplan op de westelijke Jordaan-oever door te zetten. Israël is gestart met de aanbesteding voor de eerste 1200 huizen ten oosten van Jeruzalem. Door de bouw wordt het Palestijnse deel van de westelijke Jordaan-oever feitelijk in tweeën geknipt. Dat ondermijnt de mogelijkheid voor een Palestijnse staat, staat in een verklaring van Duitsland, Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Nederland en ook Canada. De Israëlische minister Smotrich heeft gezegd dat dat ook precies de bedoeling is. In de zoektocht naar een vermiste man in Flevoland zijn de botten gevonden van iemand anders. De politie was eerder deze maand in een bos bij Dronten aan het zoeken naar een man die al ruim 2 jaar wordt vermist. Op de plek waar zijn telefoon voor het laatst een signaal had afgegeven. Er werden botten gevonden, maar uit onderzoek blijkt dat die niet van hem zijn. Van wie wel is onduidelijk. Er is nog geen DNA-match gevonden. De zoektocht naar de man uit Dronten gaat door. Vermoedelijk is hij door een misdrijf om het leven gekomen. In juni werd een verdachte aangehouden. Het weer. Vannacht aan de kust nog wat buien. Minima tussen 11 en 15 graden. Overdag trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon. Bij 18 tot 21 graden. In het loop van het weekend wordt het droog. De middagtemperatuur blijft een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.